op het Blue Note label. Vanavond hoort u Lou Donaldson op het label Argo. U hoort in het eerste blok Signifying en C.C. Sophronia. Deze tunes staan op de plaats Signifying uit 1963. Op trompet Tommy Turrentine, Hammondorgel Big John Patton, gitaar Roy Montrell en Ben Dixon drums.

Dat was Lou Donaldson met Signifying en C.C. Sophronia. Donaldson stond bij Argo onder contract van 1963 tot en met 1966. Hij gaat op dezelfde voet verder als tijdens zijn baanbrekende jaren op het Blue Note label. Bij Argo legt de alt-saxofonist nog wat extra nadruk op de riffs en ritmes van de rhythm and blues. In dit blok eerst Possum Head van het gelijknamige album uit 1964. Possum Head was de bijnaam van Donaldson. De possum is een buidelrat die vooral in het zuiden van de Verenigde Staten prominent aanwezig is. Leuk klinkt het niet met een rat vergeleken te worden, maar zo ging dat eenmaal in de jazzwereld, waar men een gedenkwaardig soort humor had. Denk aan Johnny Rabbit Hodges. Dat klinkt overigens al een stuk schattiger. Op trompet hoort u Bill Hartman, orgel Big John Patton, gitaar Ray Crawford en slagwerk Ben Dixon. Daarna hoort u Lil Miss Fine, een slow blues van het album Cole Show uit 1964. Op piano Herman Foster, bas Earl May en drums Bruno Carr. Ten slotte Eggnant Oil van het album Rough House Blues uit 1965. Donaldson's big band plaat met arrangementen van Oliver Nelson.

De populaire soul-jazz-stijl van Donaldson ontstond in 1955. Donaldson was het studiowerk bij Blue Note vanwege gedoe met junkie-collega's behoorlijk beu. Hij besloot te toeren in het circuit van ghetto-clubs. In die twee jaren kwam hij erachter wat de man en vrouw van de straat precies mooi vonden, en zo ontstond zijn aanstekelijke mix van hardbop en rhythm and blues. Zijn groep bestond toen uit trompetist Bill Hartman, gitarist Grant Green, organist Big John Patton en slagwerker Ben Dixon. Met deze kameraden speelde hij ook regelmatig in de jaren 60. Van het album Musty Rusty uit 1965 hoort u Hipty Hop en The Spacewalk. Op Hammond orgel deze keer overigens niet Big John Patton, maar Billy Gardner. We gaan verder met The Thang van het live album Fried Buzzard uit 1965. Trompet Bill Hartman, orgel Billy Gardner, gitaar Warren Stevens en drums Idris Muhammad. Daarna Herman's Mambo van de plaat Blowing in the Wind uit 1966. Piano Herman Foster, bas Sam Jones, drums Idris Muhammad en conga's Richard Landrum. Ten slotte Greasy Papa, dat verscheen op At His Best in 1966. Met Greasy Papa verschuift Donaldson zijn aandacht naar de boogaloo en jazz funk. Met zijn succesvolle terugkeer naar Blue Note in 1967 zouden nog vele funky nummers volgen. Die hoort u in aflevering 3 van de Boogaloo van Lou. Nu al dus Greasy Papa. Op trompet wederom Bill Hartman. Orgel wederom Billy Gardner. Gitaar Calvin Newborn. En drums Grady Tate.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grace, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer de Boogaloo van Lou, de derde aflevering in een vierdelige serie over alt-saxofonist Lou Donaldson. Vandaag nemen we mee naar de succesvolle Boogaloo en funk jazzjaren van Donaldson op Blue Note. We beginnen met Alligator Boogaloo.

We hoorden Lou Donaldson met Alligator Boogaloo. Op cornet Melvin Lasty. Gitaar George Benson. Hammond orgel Lonnie Smith. Drums Idris Muhammad. Donaldson bedacht veel van zijn groove tunes tijdens zijn clubtoertjes. Alligator Boogaloo is Donaldson's grootste hit. Gek genoeg kwam het nummer toevallig tot stand. Er waren nog enkele minuten studiotijd over en Donaldson kwam met deze lick op de proppen. Donaldson vertelde in zijn interview met journalist Mark Jazzworks Myers hoe hij aan de titel kwam. Hij hield van een potje golf. Toen hij de bal een keer in de berm sloeg in Florida, hield de caddyhammer van de bal te halen. Er zat er namelijk een alligator verscholen. Donaldson vond alligator wel lekker bekken, vandaar Alligator Boogaloo. In 1967 was Donaldson teruggekeerd op het oude nest, namelijk Blue Note. Donaldson stond van 1952 tot 1963 onder contract bij Blue Note. Daarna nam hij platen op voor Argo, het dochterlabel van Chess Records in Chicago. Blue Note ging verder onder de paraplu van major label Liberty. Maar Donaldson, die altijd feitelijk ook een R&R-man was geweest, kreeg carte blanche. In het volgende blok eerst One Cylinder, ook van de plaat Alligator Boogaloo. Daarna Sweet Slumber, de comeback van Donaldson op Blue Note was, voor de duidelijkheid, niet met funky jazz, maar met Lush Live, een album met ballads. Een prima plaat waarop de typerende fluwelen alt van de Donaldson centraal staat. Op Sweet Slumbers hoort u onder andere wereldtoppers als Freddie Hubbard op trompet, Wayne Shorter, tenor sax en McCoy Tyner, piano. Vervolgens Ode to Billy Joe, Donaldson's versie van Bobby Gentry's megahit uit 1967. Het staat op de plaat Mr. Shingeling uit 1968. Op gitaar Jimmy Ponder, Hammond orgel, Lonnie Smith en drums Idris Muhammad. Daarna twee tunes van Midnight Creeper uit 1968. De titelsong Midnight Creeper, geschreven door Donaldson, en Bag of Jewels, geschreven door Lonnie Smith. Midnight Creeper is een hoogtepunt uit het jazz-funk-oeuvre van Donaldson. De sessie heeft vaart, sterke composities en pittige solo's. De band bestaat uit Blue Mitchell op cornet, George Benson, gitaar, Lonnie Smith, Hammond orgel, Idris Muhammad, drums.

0: Dat was Lou Donaldson met One Cylinder, Sweet Slumber, Ode to Billy Joe, Midnight Creeper en Bag of Jewels. In het laatste blok twee tunes van het album Say It Loud. Titelsong Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud is natuurlijk van James Brown. Op Say It Loud en Turtle Walk hoort u Blue Mitchell, trompet, Jimmy Ponder, gitaar, Charles Erland, orgel en Idris Mohammed, drums.
1: With your bad self, say it loud.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Boogaloo van Lou, de vierde en laatste aflevering over alt-saxofonist Lou Donaldson. We nemen u mee naar de succesvolle Boogaloo en Funk Jazz jaren van Donaldson op het Blue Note label. We beginnen met Hot Dog.

Dat was Lou Donaldson met Hot Dog van het gelijknamig album op Blue Note uit 1969. Op trompet Ed Williams, Hammondorgel Charles Erland, gitaar Melvin Sparks en drums Idris Mohammed. Mooi voorbeeld van Donaldson, soepele mengeling van bob en funk en de onmiskenbare drive van drummer Idris Mohammed. Op de hoes van de plaat wordt u vrolijk toegelachen door een donkere, aantrekkelijke vrouw met afrokapsel. Ze heeft een hotdog in haar hand. De onderliggende boodschap is duidelijk. Op alle Blue Note platen van Donaldson uit die periode prijken mooie meiden. Een van zijn albums heet Pretty Things. U moet de hoesen maar eens googlen. Daarna kunt u wellicht met uw dochter of partner een stevige boom opzetten over het tijdperk waarin je nog me too antwoordde als je ook graag een ijsje wilde. Of een hotdog. De marketingtactiek van Blue Note werkte blijkbaar aardig, want de verkoopcijfers van zijn platen waren aanzienlijk. Alle gekheid op een stokje. In de eerste plaats is die goede verkoop natuurlijk te wijten aan de smeuïge soul jazz van de alt-saxofonist uit Baden, North Carolina. Donaldson had een neusje voor populaire nummers, catchy funk riffs en muzikaal talent. We gaan verder met de radiovriendelijke compositie van Hot Dog, namelijk Who's Making Love, bekend van Johnny Taylor. De hele groep zingt het refrein, waarna Donaldson Caribisch getinte West Indian Daddy en Alan Toussaint's Everything I Do Gonna Be Funky. Beide tunes verschenen op het album Everything I Play Is Funky. En dat was in 1970. U hoort Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith, Hammond, orgel, Melvin Sparks, gitaar, Jimmy Lewis, bas en Idris Mohammed op drums. Donaldson zingt, althans hij doet een poging.

Dat was Lou Donaldson met Who's Making Love, West Indian Daddy and Everything I Play Gonna Be Funky. Het volgende blokje muziek begint met Donaldson Goes Country met Tennessee Waltz. Daarna Sassy Lassie van Harold Ousley. Beide tunes staan op eerder genoemde Pretty Things uit 1970. Op Tennessee Waltz hoort u Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith op Hammond-orgel, Melvin Sparks op gitaar, Jimmy Lewis bas en Idris Muhammad op drums. Op Sassy Lassie zijn Smith en Sparks vervangen door Leon Spencer Jr. en Tad Dunbar. Ten slotte, The Scorpion, live in 1970 in Newark, New Jersey. Op trompet Fred Ballard, Hammond-orgel Leon Spencer Jr., gitaar Melvin Sparks en drums Idris Muhammad.

Dat was Lou Donaldson met Tennessee Waltz, Sassy Lassie en The Scorpion. In het laatste blok Sassy Sound Strut van het gelijknamig album op Blue Note uit 1973. In het grote ensemble spelen onder andere Thad Jones op trompet, Seldon Powell tenorsax en Bernard Purdy op drums. In de jaren 70 verwaterde de aandacht voor soul jazz een beetje. Maar dat gebeurde vooral door de opkomst van fusion en de synthesizer. Vanaf eind jaren 80 was soul en orgel jazz weer helemaal hip. En sindsdien is Lou Donaldson met zijn recept van soul, jazz en bebop wereldwijd ontzettend populair geweest. Hij is inmiddels 93 jaar oud en ja, op de een of andere manier nog steeds actief.

U hoorde Lou Donaldson met Sassy Soul Strut. U heeft geluisterd naar het vierde en laatste deel van The Boogaloo Fan van Lou. Een portret van alt-saxonist Lou Donaldson, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz tijdschrift Jazzism presenteren wij een...

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de

En dat was Joe Thomas met Thank You, Raymond Morris met Sweet Sister Funk, Ruben Wilson met Superfly en Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. In het laatste blok eerst Grover Washington Jr., de toekomstige ster van het smooth jazz en easy listening genre, begon in de jaren 60 als saxofonist op de gruizige funk jazz platen van het Prestige label. Begin jaren 70 werd zijn meer gladde muziek op het Kudu label heel succesvol, vooral Mr. Magic uit 1974. Washington Jr. is zonder twijfel de populairste soul jazz artiest uit die periode. We draaien Ain't No Sunshine, de hit van Bill Withers, met op gitaar Eric Cale, op bas Ron Carter, drums Idris Muhammad. Gitarist O'Donnell Levy bewoog zich met zijn mix van jazz, funk en pop op hetzelfde vlak als Washington Jr. U hoort I Wanna Be Where You Are van het album Dawn of a New Day uit 1973. Met onder andere John Faddis, trompet, Bill Watrous op trombone en Chester Thompson drums. Daarna organist Ronnie Foster. Zijn platen op het Blue Note label in de jaren 70 zijn wat experimenteler van aard. Net als bij het merendeel van de artiesten in deze uitzending bleken de beats en sounds van Foster een goudmijn voor de eerste hip-hop generatie en de acid jazzbeweging in Engeland. Foster speelde onder andere met George Benson en Grant Green. U hoort Cheshire Cat van het gelijknamige album uit 1975. Ten slotte, orgellegende Jimmy McGriff, stamgast aan de toog van Groove and Grease. U hoort de stemmige fluwele ballad Back on the Track van het Blue Note album Electric Funk uit 1970. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Stanley Turrentine, elektrisch orgel Horace Ott, op bas Chuck Rainey en aan de drums Bernard Purdy.

0: Dat was Grover Washington Jr., O'Donnell Levy, Ronnie Foster en Jimmy McGriff. Het einde van Groove and Grease bij de Concertzender met de aflevering Binnenstad Blues, samengesteld door...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

percussief, plakkerig geluid waarbij elke noot goed hoorbaar was. Dit was een subtiel samenspel van het B3-model en de Leslie-speaker. Voorts tilde Smith het basspel naar een hoger plan door de baspedalen als ondersteuning te gebruiken voor de walking bass van de linkerhand. Ballads speelde die soms slechts met zijn voeten. Bij uptempo nummers hield Smith met zijn linkerhand heel lang één akkoord aan als oppepper voor de rappe rechterhand, de zogenaamde drone. Het een en ander resulteerde in een zeer opwindend schouw- en hoorspel. Smith was waarlijk een Hammond beest. Hij beïnvloedde iedereen die in zijn kielzog het orgel bespeelde. In het eerste blokje muziek draaien we A New Sound, A New Star, Volume 1. Dat album bestaat uit The Way You Look Tonight, de Smith-compositie You Getcha, Midnight Sun, Gershwin's Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, Gershwin's But Not For Me, Horace Silver's The Preacher, Tenderly en van Johann Sebastian Bach, Joy. Op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey.

U hoorde organist Jimmy Smith met A New Sound, A New Star, Volume 1. The Way You Look Tonight, You Getcha, Midnight Sun, Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, But Not For Me, The Preacher, Tenderly and Joy. Midnight Sun was de single van het album, maar vooral het B-kantje, Smith's versie van Horace Silver's gospelgetinte The Preacher, kreeg veel airplay. In het verlengde van Volume 1 verscheen in hetzelfde jaar Volume 2. Volume 1 was opgenomen op 18 februari, Volume 2 op 27 maart 1956. U hoort een originele compositie van Smith, Ready and Able, op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey. Ten slotte Get Happy van de live plaat at Club Baby Grand, opgenomen in Wilmington, Delaware, op 4 augustus 1956. Het is wederom het allereerste trio van Jimmy Smith. U hoort dus Thornell Schwartz op gitaar, Donald Bailey op drums. Van Harold Arlen en Ted Koehler is Get Happy een van de liedjes uit het American Songbook, waarvan het schema gebruikt werd als blauwdruk voor nieuwe melodieën door de eerste bebop-generatie. Het trio van Smith vreet de oerprogressie van het nummer helemaal op. Bailey houdt het energieniveau van zijn solide beat hoog. Zijn ride cymbal is stevig verankerd in de bass groove van Smith. De driftige percussieve slag van Schwartz ondersteunt de furieuze bob-solo van de meester zelf. Het trio van Smith zette zo de standaard neer voor de volgende lichting organ-combo's.

0: U hoorde Jimmy Smith met Ready and Able en Get Happy. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frans.
1: Wat vindt u van de Concertzender? Wij werken voortdurend aan verbetering van ons programmaaanbod en aan de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden. Daarbij willen wij u graag uw mening horen. Op onze site concertzender.nl vindt u een enquête. U helpt de kwaliteit van de Concertzender verbeteren als u die invult. Mogen wij op u rekenen? Ga dus naar concertzender.nl, vul de enquête in, help ons en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.

U hoorde gitarist Grant Green met Ease Back. We gaan verder met een gastrol van Green op I Say a Little Prayer van Ruben Wilson. I Say a Little Prayer, de evergreen van Burt Bacharach, staat op het album Love Bug uit 1990. En die plaat is een belangrijke factor in de loopbaan van Green. Green en Wilson waren bevriend en Wilson zette Green op het spoor van de jazzfunk. De organist vertelt het in de biografie van Grant als volgt. Ik kwam met het idee om pop- en jazzmuziek te mengen. Het was in zekere zin al uitvoerig gedaan, maar niet noodzakelijkerwijs met diepgang. Motown gebruikte veel jazzartiesten, dus in plaats van op de achtergrond was het zaak om hen op de voorgrond te plaatsen. Toen ik naar Grant ging met deze gedachte, was hij in de wolken. En hij zei, yeah man, dat moeten we doen, Ruben, dat is hip. Op I Say a Little Prayer hoort u ook Lee Morgan op trompet, George Coleman op tenorsaxofoon en Idris Muhammad op drums. Daarna hoort u Green's onbeschaamd groevende versie van James Brown's Ain't It Funky Now en zijn relaxte vertolking van A Day in the Life van de Beatles. Beide nummers staan op de plaat Green is Beautiful uit 1970. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Claude Barty, elektrische piano Emmanuel Riggins, bas Jimmy Lewis en drums Idris Muhammad. En als laatste weer een gastrol van Green in 1970.

1970 speelde die mee op Yester Me, Yester You, Yesterday van tenorsaxofonist Houston Person. Het verscheen op de plaat Person to Person. Op trompet Virgil Jones, op orgel Sonny Phillips, bas Jimmy Lewis, drums Idris Muhammad.

0: Jij.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Een nieuw seizoen met een nieuw geluid. En naast een nieuw geluid ook een nieuwe DJ. Vanaf vandaag is bij ons aangeschoven Ruben van Roon, ook wel bekend als DJ Kikken. Al eerder in de uitzending geweest bij ons in het vorige seizoen. Ruben, welkom. Ik zie dat je een hele stapel nieuwe cd's bij hebt. Wat heb je zo bij je?
2: Ja, dat klopt. Ik heb zowel recente muziek bij me als wat muziek wat eerder is uitgebracht de afgelopen jaren. Onder andere de remixes van de Kira Neris plaat. Ik heb een ECM plaat bij me. Ricardo Villalobos Bouillon. Dat is een soort Flying Lotus DJ.
3: En, uit Frankrijk?
2: Uit Frankrijk, denk ik. En Subtract en nog veel andere muziek.
1: Oké, als eerste track hoorde je Dudley Perkins, Amerikaanse rapper op het Stone Throw label. Ook wel bekend met zijn samenwerking van Georgia Ann Muldrow, die onlangs nog in Rotterdam te horen was. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, die heet Expressions. En daar onder andere ook Georgia Ann Muldrow, maar ook Flying Lotus. Als eerste plaat stel ik voor dat jij wat gaat draaien.
2: Ja, er is vorig jaar een plaat uitgekomen van de Franse producer Kira Neris. Met heel veel jazz-invloeden. A Frozen Second heet hij. En dit jaar zijn daar remixes van gemaakt van een paar nieuwe hippe producers. Waaronder bijvoorbeeld Vakula. En Vakula heeft een remix gemaakt van het stuk Sky Talks. Kira Neris.

back.

Ja, dit was Sky Talks van de remix-album van Kira Neris. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Sky Talks. Een andere remix van meneer OL, ook een producer... van hetzelfde Kira Neris-album.

0: A Frozen Second remixes van Kira Neris. Twee tracks daarvan.
1: Super. We gaan naar Nederlandse bodem. De band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Onder andere ook initiatiefnemer van het Jazz Orchestra Rotterdam. Of Rotterdam Jazz Orchestra. Misschien bekender nog als het gezicht van de blazerssectie van Caro Emerald. Maar veel spannender is zijn eigen band Full Duplex. Zette vorig jaar op het North Sea Jazz de tent op zijn kop. Hij heeft een hele spannende band met onder andere tenorist Mette Erker en Michel van Schie. Die tekende voor de productie van dit album. We gaan twee tracks luisteren van het album Fast Forward. Fairies and Waterboarding.

0: Je hoorde de Nederlandse band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Waterboarding heette deze track en de vorige track heette Fairies. Uitgekomen op een Nederlands label dat heet Embrace Records, waar leuke producties op uitkomen. Niet alleen Full Duplex, maar ook Rob van der Bouw heeft daar zijn eerste twee platen uitgebracht. Binnenkort komt daar een derde album uit. En Ruben, jij hebt een heel ander album meegenomen, een ECM project. Zijn er overeenkomsten met Embrace en ECM?
1: Nou, er zijn niet zoveel overeenkomsten. Ricardo Villalobos, dat is een Chileense producer en DJ. En op het ECM-label is daar een CD net verschenen. Die heet Re-ECM. Deze producer en DJ, terwijl die DJ'de, gebruikt hij al heel veel soundscapes van het ECM-label. En dat inspireerde hem om een plaat te maken met die soundscapes. En heeft het label benaderd en die waren zeer geïnteresseerd. Die hebben hem gekoppeld aan Max Loderbauer, wat een soort sound wizard is uit Duitsland. Ook een artiest van ECM. En die zijn aan de gang gegaan met oude ECM-platen en hebben die op een hele originele manier geremixed. En je hoort allemaal mooie soundscapes van de klassieke sector van ECM, Arvo Pärt. Je hoort ook Jeun Christensen, een bekende ECM-drummer, voorbij komen. Een hele interessante en een hele mooie CD. Het is in de stijl Micro House, noemen ze dat. Dat is een soort hele minimal electro-achtige elektronische muziek. Het eerste nummer wat ik wil draaien heet Re.

Je luistert naar de hele space klanken van het remix project van Ricardo Villalobos. Een remix project van ECM platen. Het heette, als laatste heette, hoorde je luisteren naar Reshadep. En de track daarvoor heette Retimeless, Ricardo Villalobos. En dat brengt ons uiteraard bij dit Nieuw-Zeelandse bandje Electric Wire Hustle. Heel hip bandje rondom een drummer, toetsenist en gitarist. Ze noemen het zelf een mix van hip-hop, psychedelica en soul. Uitgekomen op het prestigieuze BBA-label. En we gaan luisteren naar twee tracks. Te beginnen met Chaser.

Wat een geweldige plaat. Electric Wire Hustle. Helemaal aan de andere kant van de wereld. En toch maken ze gebruik met de Amerikanen. De Georgia Ann Muldrow. Die je al kon horen in de samenwerking met Dudley Perkins. In het begin van deze uitzending gaan we nog een track draaien van Electric Wire Hustle. Met Georgia Ann Muldrow. Deze track heet This World van het album Electric Wire Hustle.

Dit is een concertzender met het programma Groove and Grease. U hoorde Gene Ammons, Lou Donaldson en Clarence Wheeler. We gaan verder met een moddervet voorbeeld van classic soul jazz, de Jazz Crusaders, en zij brengen Willie en Laura Mae Jones van Tony Joe White, en ze deden dat live in 1969. Moderne jazz skills ingebed in een ontzettend groovy geheel. We wandelen vervolgens met langzame tred uit deze uitzending en we doen dat door middel van een smeuïge slow drag uit 1967 van drummer Grisella Oliphant. Oliphant, na een hiaat van 40 jaar weer actief als drummer sinds 2010, speelt Get Out of My Life Woman van Alan Toussaint, bekend in de versie van Lee Dorsey. Op gitaar hoort u Grant Green, op trompet Clark Terry en op Hammond-orgel John Patton.

0: U heeft geluisterd naar de eerste aflevering van Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Arthur Verrokai hoorde je Pelas Sonoras. Welkom bij een nieuwe editie van de Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Magazine, Jazzism, luister je naar een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz.
1: Wij gaan door met een track van Bouillon. Bouillon, dat klinkt Frans, maar de producer heet gewoon Nathan Jenkins. Is geboren en getogen in Londen. En we gaan een track draaien die heet Crazy Over You.

Bouillon hoorde je. Time for us to love. En daarvoor hoorde je van het laatste album Say Goodbye to What Crazy Over You. Dat brengt ons bij de Engelse drummer Richard Spaven. De eerste keer dat ik deze drummer hoorde spelen was op The Hague Jazz een paar jaar geleden. En speelde hij met José James. Ik stond met de mond open te kijken naar deze virtuoos die uit de Broken Beat groot is geworden. Met onder andere Mark de Clive Lowe. Voor Hero, de overleden rapper Guru, speelde hij mee. Tegenwoordig zit hij in het Cinematic Orchestra en ook in Amerika te horen met onder andere Flying Lotus. In Nederland ook te horen met een Nederlandse broken beat band rondom Vincent Helbers, toetsenist. Dat heet de Flow Riders. Dus deze Richard Spaven is internationaal, maar ook in Nederland te horen. We gaan twee tracks van zijn soloplaat draaien. Die heet Spaven's 5. En deze track die heet Rockers Round Window.

Dit was Richard Spaveman. We gaan nu door met ook een drummer. Hij heet Aaron Jerome. Het is alleen zo dat in de nieuwe producerswereld, zeg maar de Flying Lotus wereld, dat is heel anoniem. Iedereen heeft een naam aangenomen en het is heel moeilijk te vinden wat zijn echte naam is. En dat vinden ze heel leuk om zo obscuur mogelijk underground te blijven. Zo ook deze Aaron Jerome. Want ik kwam erachter dat die nu door platen maakt, tracks maakt onder de naam Subtract. Dat is een hele beroemde producer aan het worden. Hij komt ook in december naar Den Haag. Maar hij heeft 2 jaar geleden een plaat gemaakt waar hij gewoon op drumde en samples maakte en zijn eigen drums weer loopte. En dat is een hele leuke album. Daar wil ik eerst een track van laten horen. Die heet Last Train, Aaron Jerome.

Ja, Aaron Jerome van het album Time to Rearrange. Hij gaat nu verder onder de naam Subtract. Dat denk je dat hij zo heet, want er staan alleen maar letters. S-B-T-R-K-T, dat staat er op de plaat. Maar insiders hebben mij gezegd dat je dat uitspreekt als Subtract. Dat is nu een vrij bekende producer aan het worden. Ik heb een tijdje geleden een release van hem, die heet 2020.

Je luistert naar 2020 van The Subtract. Dat brengt ons bij een andere Amerikaanse DJ alias drummer Thundercat, Ronald Bruner, uitgebracht op Ninja Tunes. Hij omschrijft zelf zijn muziek als electro future jazz. Hij was drummer onder andere bij Stanley Clark, Eric Benet en Snoop Dogg. Hij heeft een plaat uitgebracht, helemaal te gek, The Golden Age of Apocalypse. En we draaien twee tracks. De eerste heet Jamboree.

0: Thundercat hoorde je. Album heet The Golden Age of Apocalypse. En komt ook uit die stal van Flying Lotus. Dat wil zeggen, die heeft het ook weer geremixed. Misschien moeten we daar even over praten. Want ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Hij noemt het zelf Future Jazz. Het heeft ook een soort sterke link met Old School Fusion. Je hoort hem zingen. George Duke hoor ik erin terug. Wat is jouw associatie met deze muziek?
1: Ja, dit heeft zeker heel veel jazz-elementen. Want ze putten natuurlijk uit die hele grote bron van platen en albums van de jaren 60 en 70. En dat hoor je er heel duidelijk in terug. En je ziet ook vaak, zoals deze meneer ook...
0: Ronald Bruner,
1: dat ze ook wel eerst instrumentalist zijn en dan vanuit daar toch met de laptop en samples en beats weer doorgaan. En
0: ik zei trouwens even interpreteren dat hij drummer was, maar dat was zijn vader. Hij drumde trouwens wel zelf, maar hij is bassist en dat is natuurlijk ook duidelijk te horen in die plaat. Enorme virtuoos ook.
1: Maar er zijn eigenlijk twee lijnen, zeg maar. Je hebt dus de instrumentalisten die zijn gaan programmeren en op laptops bezig zijn gegaan. Maar je hebt ook, zeg maar, de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
0: Teams hetzelfde.
1: Ja, instrumentale hip-hop. Beetje in die aan de lijn van Tribe Called Quest. Die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.
0: Ja.
1: Kan u een track van Flying Lotus laten horen? Van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay. En dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
0: Laten horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zeker. Het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde je iets.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek.
0: Wow. Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid-jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang gegaan. En je had ook Matthew Herbert, dus dit is een Engelsman, die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: een freak.
0: Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

0: Ja, Matthew Hurwit, Going Around, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer, de de Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen, 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Krakensmaak.
0: Niet met Krakensmaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk, ook leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band met een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Evenaar in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar één keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze, produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaat. Oko T heet hij en deze track die heet The Language of the Flame.

U luistert naar de Concertzender met het programma Soul Jazz Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Funk Jazz uit de periode rond 1970. Een feestje, maar zoals fluitist en bandleider Peter Guardi zou zeggen, een serieus feestje. Eerstgitarist Boogaloo Joe Jones, geboren in 1940. Jones verzond zijn bijnaam om verwarring te voorkomen met Philly Joe Jones en Papa Joe Jones. Goeie keus dus. Zijn stijl wordt onder meer gekenmerkt door vette, repetitieve, ritmische figuren, oftewel vamps, en snelle single note lijnen. U hoort No Way met Grover Washington Jr. op tenor sax en Bernard Purdy op drums. En daarna tenor saxofonist Rusty Bryant, geboren in 1929 en overleden in 1991. Voordat Bryant in de funk belandde, speelde hij lang met gitarist Hank Marr en had hij een R&B-hit met All Night Long in 1952. Een variatie was dit op Night Train, een jaar na die grote hit van Jimmy Forrest. Night Train is overigens afgeleid van Duke Ellington's Happy Go Lucky Local. Bryant speelt John Patton's Funky Mama van het album Night Train Now, uitgebracht bij Prestige Records in 1969. Met, jawel, Boogaloo Joe Jones en wederom Bernard Purdy op drums, een van de onmisbare pijlers van het funk-jazz-genre.

U hoorde Boogaloo Joe Jones met No Way en Rusty Bryant met Funky Mama. De moderne tenorsaxofonist Houston Person is geboren in 1934 in South Carolina. Hij scoorde een flinke hit in 1968 met Jemila. Dat, zoals alle soul jazz hits, veel gedraaid werd in de jukeboxen van de zwarte wijken in bijvoorbeeld Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis en Atlanta. Maar the times, they are a-changing. Er werd niet zoveel gedownload, maar men kocht haar plaatjes bijvoorbeeld zelfs bij de kapper toen de tijd een ontmoetingsplek bij uitstek. Collega Fats Theus, geboren in 1930, is in tegenstelling tot Person altijd onbekend gebleven. Hij speelde op een aantal opnames van organist Jimmy McGriff. Zijn enige album als leider, Blackout uit 1970, is de gruizige uitzondering op de regel van het toch nogal gladde CTI-label. Op gitaar Grant Green, op drums Idris Muhammad.

U hoorde Houston Person met Jamila en Fats Tios met Blackout. Hardbop grootheid Grant Green was de meest productieve artiest van Blue Note in de vroege jaren 60. Maar desondanks was hij wanhopig op zoek naar publieke erkenning. Via organist Reuben Wilson keerde hij, na een periode met drugsproblemen, terug op het Blue Note label in 1969. En vanaf dat moment concentreerde hij zich op soul en funk. Pas na zijn dood in 1979 kreeg hij grote erkenning. Luistert u naar zijn versie van James Brown's Ain't It Funky Now en wederom met de spetterende Idris Muhammad op drums. En daarna hoort u Express Yourself van de meesterdrummer zelf, Idris Muhammad heb ik het dus over. De roots van de in 1939 in New Orleans geboren drummer zijn hierin duidelijk te horen. Muhammad, voorheen Leo Morris, was bevriend met onder andere de legendarische funkfamilie Neville. Muhammad overleed in 2014.

We hoorden Grant Green met Ain't It Funky Now en uit was Mohammed met Express Yourself. Het einde van dit smeuïge uurtje funk jazz nadert. De spotlights die schijnen nog op drie Harolds, namelijk eerst de pianist Harold Malburn, geboren in Memphis in 1936. Een kei op het gebied van hardbop en postbop, maar ook kon hij overweg met groove muziek. Hier Rakin' and Scrapin' uit 1968 zometeen. Stevige, maar ook verfijnde soul jazz met een prachtige melodie en diepzinnig spel. En daarna hoort u Harold Alexander op soprano sax met Tight Rope uit 1971. Zoals het drankje Rivella, een beetje vreemd, maar wel lekker. En tenslotte Come Get It, I Got It van tenorsaxofonist Harold Ousley, die leefde van 1929 tot 2015. We kunnen allemaal wel bedenken waar de titel op slaat. Zeker als je de platenhoes van Sweet Double Hypnus met schaars geklede vrouw in ogenschouw neemt. De nummer is wat we noemen een tight pocket uit begin jaren 70. Gladder dan Idris Mohammed en consorten, maar ontegenzeggelijk funky.

voor tenorsaxofonist Harold Owsley in zijn Come Get It, I Got It. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz. Naast mij mijn vaste tafelheer Ruben van Roon. En we hebben vandaag een hele leuke line-up. We kwamen erachter toen we samenkwamen om onze plaatjes te verzamelen. Want we voor deze week gingen draaien dat er veel Nederlandse producten bij zitten. Dus we hebben er eigenlijk maar een thema van gemaakt. Aandacht voor de Nederlandse jazz. Onder andere Tineke Postma, die heeft net een Edison Jazzprijs gewonnen. Daar gaat Ruben zo wat meer over vertellen. Piet Veli heeft een geweldige nieuwe plaat gemaakt. Gideon van Gelder hebben we al eerder gedraaid, maar daar gaan we nog steeds aandacht aan geven. En de nieuwe Michiel Borslap CD heeft een soloplaat gemaakt. Hij is net vader geworden. Wist je dat, Ruud?
1: Wow, gefeliciteerd.
0: Ja, nou dat gaan we zo horen. Wat voor een mooi kind dat is geworden. We hebben een nieuw item dat heet Was is los? Met Hamertje Tik. Daarover later meer. Je hoorde als eerste track hoorde je Gideon van Gelder van het album Perpetual, de gelijknamige track. Is uitgekomen op Kindred Spirits. En dat is geloof ik een gemengde bezetting van Amerikanen en Nederlanders.
1: Ja, dat klopt. Volgens mij heeft hij een tijdje in New York doorgebracht. Zoals vele Nederlandse jazzmuzici is dat natuurlijk het walhalla om te zijn.
0: Daar moet je zijn.
1: En hij heeft daar onder andere de vocalisten die je net zo mooi hoorde zingen. Becca Stevens, die zingt hier. Lucas Pino speelt de tenor. Uit Nederland is Lars Dietrich de altist. Rick Rosato de bassist, dat is een Canadees. En de Nederlandse drummer die echt helemaal te gek drumt, Flynn van Hemmen op de drums. Die ook in New York vertoeft, geloof ik.
0: Ja, die is ooit in 2003 ontdekt, tussen aanhalingstekens, door Michael Brecker. En daar mocht hij invallen voor Jeff Watts, die een keer niet kon spelen in zijn Europese tour. Dus Michael Brecker heeft Flynn een zetje in de rug gegeven.
1: Wow.
0: En dat hielp. Tot zover Gideon van Gelder. We gaan even aandacht geven aan Tineke Postma. Misschien moeten we eerst een track draaien en dan wat meer vertellen over de Edison.
1: Nou, dit is een hele bijzondere track. Deze is namelijk samen met Esperanza Spalding opgenomen. En vlak nadat ze deze cd heeft opgenomen, of deze track, want ze staat op één track. Met Tineke kreeg zij natuurlijk niet verwacht de Grammy in Amerika. En versloeg ze Justin Bieber. Wat natuurlijk een hoop ellende op internet heeft teweeggebracht. Want mensen vroegen zich af, wie is deze dame? En vooral natuurlijk de meisjes tussen 12 en 15.
0: Maar dat betekent dat de Edisonprijs niet ingedeeld is in categorieën?
1: Nou, deze Edison is de Jazz Edison die ze gewonnen heeft. Je hebt twee takken daarvan. Je hebt de publieksprijs die natuurlijk Rob van der Wouw zo glorieus vorig jaar won. En die is dit jaar gegaan naar Rutje Kot. En de echte normale, of nou de echte, maar de Edison. Dat kan je niet zeggen, de echte.
0: De officiële Edison.
1: De officiële, ja, dat is het. De officiële Edison die is naar Tineke Postma gegaan voor haar cd Dawn of Light. En daar wil ik nu de track van draaien. Leave Me a Place Underground samen met Esperanza Spalding.

0: Ja, Tineke Postma, Leave Me a Place Underground. Dit stuk was ook gecomponeerd door Tineke Postma zelf. Het kwartet bestaat uit Tineke Postma, alt en sopraan sax, Mark van Roon piano, Frans van der Hoeven op de contrabas en Martijn Vink op de drums.
1: En natuurlijk
0: Esperanza Spalding, die hier zo mooi zingt.
1: Ja. En je zei, het stuk is door Tineke zelf geschreven?
0: Ja.
1: Je hebt natuurlijk inside informatie omdat jouw broer achter de piano zo geweldig speelt.
0: Ja, ik heb dit proces van dichtbij gevolgd aan het maken van deze CD. Ook omdat mijn broer Mark mijn Fender en Korg MS-20 leende op deze plaat.
1: Keyboards heeft hij het over.
0: Keyboards. Dus dat klopt inderdaad. En het is in Duitsland in een hele mooie studio opgenomen.
1: En wat bijzonder is, want het is wel hele jazz die niet een heel makkelijk publiek aanspreekt, dat het toch een Edisonprijs wint. Dus dat hulde voor de jury.
0: Zeker.
1: Maar
0: en het, wat ook heel bijzonder is dat ze heel veel in het buitenland spelen, in Duitsland. En ze zijn vorige week in Frankrijk op Nîmes hebben ze op het jazzfestival gespeeld. En daar wordt het ook allemaal heel goed ontvangen. Dus,
1: gaat goed met Tineke.
0: Ja.
1: Japan ook veel.
0: Japan. De uitreiking van de Edison was tijdens het concert in Eindhoven afgelopen 16 november. En daar is een stuk uitgevoerd door het Metropoolorkest, gearrangeerd door Gil Goldstein.
1: Okay.
0: En het kwartet speelt ook mee.
1: Goldstein, dat is de voormalige rechterhand van
0: Gil Evans. Ja, een hele bijzondere man is dat. Een hele bijzondere toetsenist. En hij speelt ook heel mooi accordeon en arrangeert. Ik wil nog een stuk draaien van deze CD.
1: Ja, graag.
0: Dat is een stuk geschreven door Mark van Roon. En dat heet Beyond Category.

0: Yes, Tineke Posma, Beyond Category van de CD Dawn of Light.
1: Geweldig. Nederlands exportproduct. En we moeten een brug slaan naar een ander Nederlands exportproduct die vooral heel veel in het buitenland speelt. Nederland is natuurlijk veel te klein om veel te spelen, maar dat is onze eigen trots, Michiel Borslap. En die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Net al in de aankondiging. Hij heet Blue Songs from Father to Daughter. Dus het laat zich al raden, hij is vader geworden. En drie keer raden hoe zijn dochter heet, Ruben.
0: Nou, even nadenken.
1: Die heet natuurlijk Blue. Het is een hele mooie plaat geworden met alleen solo piano erop. Dat heeft hij al eerder gedaan, maar dit keer zijn het wat meer in een liedjesstructuur. De meeste in de studio, een paar live in het concertgebouw. En we gaan luisteren naar een liedje dat heet Five Notes, One Love.

0: Wat een mooi liedje. Van het album Blue, Michiel Borslap, nieuwe album. En de track heette Five Notes, One Love. Songs from Father to Daughter. Ode aan zijn dochter Blue. Je zou maar die dochter zijn. Prachtig. Misschien een mooie brug naar een album wat jij hebt meegenomen, Ruud.
1: Ja, ik heb een album meegenomen van Wolfert Brederode. Dat is een Haagse pianist ook. Het zijn tot nu toe allemaal... Het is een beetje een piano-uitzending aan het worden. Dus het is, we hebben aan fantastische pianisten in Nederland niet te weinig.
0: Geen gebrek.
1: Ja, geen gebrek, zo zeg je dat. Wolfert, wat het bijzonder eraan is... is dat hij getekend is bij het ICM-label. En dat is bij mij natuurlijk... Dat weet je zo langzamerhand misschien wel als luisteraar van dit radioprogramma... een zeer favoriet label van mij... En dat is een heel bijzonder om daar bij te zitten.
0: Het is... En waarom eigenlijk?
1: Nou, het is het label van Manfred Eiger. En dat is een... daar zitten... Keith Jarrett heeft daarbij gezeten. En die zit er nog steeds bij.
0: Pat Metheny.
1: En natuurlijk heel veel Scandinavische bekende muzikanten. Al die platen hebben zeg maar eenzelfde sound-achtig iets. Het is een heel mooi opgenomen in Oslo, wordt dat. En het klinkt allemaal heel ruimtelijk. En elke cd eigenlijk die daar uitgebracht wordt, is eigenlijk een voltreffer. Ik heb nog nooit iets meegemaakt wat niet bijzonder is.
0: Nee, het is vooral de goede smaak, denk ik, van...
1: En het is niet alleen jazz. Hij heeft ook een klassieke tak, zeg maar. Waar ook heel veel hedendaagse, te gekke klassieke muziek op uitkomt.
0: Ja, en een wereldmuziektak.
1: En ook met Niels Petter Molvaar ook nog een soort van ambient gebeuren. Dus het is een heel bijzonder label. En
0: Wolfert is daar uitgekomen.
1: Ja, Wolfert die komt daar al een tijdje op uit. Ik weet niet hoeveel cd's hij daar heeft uitgebracht. Maar volgens mij is dit de tweede of de derde. En deze cd heet Postscriptum. En de track die ik wil laten horen is Angelico. Van Wolfert Brederode Quartet.

0: Nicolay hoorde je.
1: Dat is een Nederlandse producer. Die komt oorspronkelijk uit Utrecht. En misschien had je wel eens van hem gehoord, Ruben.
0: Ja,
1: maar, hij is ooit begonnen als toetsenist bij de groep Bastion. Dat is nou Bas van Opgezolden. Jeugd van tegenwoordig.
2: Jeugd van tegenwoordig.
1: Je had vroeger een band, die heette Bastion. Er zat een toetsenist bij Nicolay. En nou, dat is een heel lang verhaal. Maar in 2002 stuurde hij een track op naar de prestigieuze website OK Player. Dat is een website waar Soul Quarians, Questlove en The Roots en allemaal bekende soul lovers hun tracks op posten. En een soort van blog, eigenlijk een voorloper van de blog. En dan kon je dan hopen dat jouw track eruit gehaald werd. En dat is bij hem gebeurd. En dat leidde onder andere tot een samenwerking met Fonte. En Fonte is weer de lead rapper van Little Brother. Leidde tot een samenwerking, dat heette Foreign Exchange. En dat is eigenlijk in hip-hop cultland is dat een soort van enorm prestigieus ding geworden. En heel groot wil ik niet zeggen commercieel succes. Maar hij is in ieder geval verhuisd naar Detroit. En hij heeft een hele eigen sound ontwikkeld, deze Nicolay. En ik praat er eigenlijk zo lang over, omdat ik eigenlijk heel erg onder de indruk ben van zijn productiekwaliteiten. Vandaar dat ik nog een heel kort trackje in de aanbieding heb. En dat die track die heet Crossings. En die duurt precies 2 minuten 11. Wat belangrijker is dat het komt van het album City Lights Volume 2.

0: Ja, Nikolai is dit met Crossing. Het was het is een mix-cd, dus de tracks horen eigenlijk achter elkaar afgespeeld te worden. Daardoor begon die een beetje hetzelfde als waar de vorige eindigde. Maar dat is de bedoeling van een mix-cd. Waanzinnige track. We gaan door met een nieuw item. Dat heet Was is los? Was is los? En daar hebben wij een onderzoeker voor, die voor ons op onderzoek gaat in de underground scene in Nederland en overal om te kijken wat het hippe en het nieuwe is in muziekland en in jazz, not jazzland vooral. Elektromuziek, wat het ook is, crossover, ambient, het maakt niet uit. Maar hij gaat dat onderzoeken voor ons. Zijn naam is Hamertje Tik, zelf een hele bekende upcoming underground producer.
1: Producer, beat creator, alias Joris Feiertag. Maar wij noemen hem Hamertje Tik, althans hij noemt hij zichzelf. Was iets los. Laten we hem gaan bellen en kijken wat hij voor ons in petto heeft.
0: Of hij opneemt.
1: Of hij opneemt. Nou, het is 10:50 s'avonds. Hij moet op gaan nemen. Hamertje Tik, laten we hem bellen. Komt-ie.
2: Hallo met Joris.
1: Joris, Jazz No Jazz Radio. Wieboud aan de lijn.
2: Hey.
1: Je bent te horen via, ik leg het even uit aan de luisteraars, via Skype. En niet via de telefoon, want we zijn natuurlijk van de moderne media. En daarbij is de kwaliteit van je stem dan ook wat beter te verstaan. Althans, dat hopen we. Goed dat je er bent. Je heet Joris Feiertag, alias Hamertje Tik, producer, beat creator. Leg even uit precies wat jij doet.
2: Ja, dat is de naam van mijn solo act. Dus ik zit gewoon op een zolderkamertje allerlei beats te maken. Een beetje elektronische beats, dus à la Flying Lotus. Met dromerige samples van internet, YouTube-filmpjes. En ik ben drummer van huis uit eigenlijk, dus ik drummer erbij. En zo heb ik een EP'tje gemaakt, Memories. Die kwam in mei uit. En ik ben nu bezig aan een debuutalbum. Dat hoop ik in januari uit te brengen.
1: Oké.
2: Ja, en ik ben op zoek naar een label.
1: Ik hoorde dat je bezig was met Lex Empress. Waarvan ken je haar?
2: Ja, klopt ja. Ja, ik ken haar van Kraken Smaak, waar ik af en toe inval als drummer.
1: Ja, en daar is zij zangeres.
2: Ja, precies. Zij zingt daar en zij gaat ook solo een album uitbrengen. En we zijn nu samen bezig, want ik wil ook graag... Ik ben geïnspireerd door bijvoorbeeld ook Subtract, waar ik zo wat van ga draaien. Die maakt ook veel met gastzangeressen en zangers werkt veel samen.
1: Oké. Okay.
2: Dus ze worden toch meer liedjes.
1: Heel goed. We hebben een item Was is los. Dat betekent dat jij voor ons op onderzoek bent gegaan in alle uithoeken van internet. Op speuren naar elektronische jazz, not jazz muziek.
2: Ja.
1: Jij gaat voor ons een aantal korte snippets laten horen van vrij onbekende of nog underground acts. Die heel erg de moeite waard zijn om later ook uit te checken. En dan sluiten we af als laatste met een track die jij het meest favoriet vindt. En die draaien we dan in zijn geheel.
2: Ja, zeker.
1: Dus vertel, wat heb je voor ons in de aanbieding?
2: Nou, ik heb Thundercat. Dat is een New Yorkse producer, bassist ook. En die is net getekend bij het label van Flying Lotus, die er zelf ook aan meewerkte. Brainfeeder. En het nummer is Daylight. MUZIEK

0: Ja, heel smooth, Thundercat.
1: Ja, ja, zeker.
0: Nice.
1: Ja, ik heb er dan nu eentje van Nederlandse bodem. Hij heet gewoon Martijn, met een Y. Is de eerste Nederlandse producer die getekend is bij Brainfeeder. Hetzelfde label als wat ik net noemde. En hij stond onlangs nog op Greenwire Festival en het STRP Festival in Eindhoven. Dit is Love and Machines.

0: Wires, electricity, fires.
1: Ja, dat was al een hele korte snippet. Is hij booming of is hij nog heel erg underground?
2: Nou, hij begint nu wel echt bekend te raken, ja, zeker. Dus hij heeft het al wel in Amerika heeft het al wel redelijk gemaakt.
1: Oké. Okay.
2: Ja. En ik heb de volgende is van Mark de Clive Lowe, waar ik stiekem fan van ben door Rob van der Wouw, de Nederlandse trompetist. Die is nu met de zangeres bezig, Nia Andrews. En hij komt binnenkort met een nieuw album in november. En dit is een gratis single en dat heet The Why. Right now.

0: Ja, interessant. Mark de Clive, die kennen we toch meer als Broken Beat Producer. En dit is wat anders, lijkt het.
1: Ja, klopt. Dit is wat soulvoller inderdaad. Hij heeft hier ook wat meer muzikanten bij gehaald. Maar okay, wel inderdaad het verknipte spelen zit er dan wel in. Drummer bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, leuk. Ja,
1: vind ik interessant. Dan heb ik even kijken, Floating Points. Het is een 23-jarige jongen uit Engeland. Die is net getekend bij Rush Hour. En ik vond dit een zeer vet zomerhitje. Het heet Vacuum Boogie.

0: Floating Point op Rush Hour. Ik zei al eerder in de uitzending dat het een nogal Nederlandse uitzending aan het worden is, omdat er veel Nederlandse acts aan het draaien zijn. Rush Hour is natuurlijk Nederlands en Kindred Spirits kwam Martijn geloof ik op uit.
1: Brainfeeder.
0: Brainfeeder, ja. Oké. Ja. Vertel, wat heb je nog meer?
1: Ik heb Mike Slot, daar ben ik zelf een groot fan van. Hij heeft net een debuutalbum, maar dit nummer heb ik ergens gevonden in the middle of nowhere. Het heet Caddeting, als ik het goed uitspreek. Volgens mij speelde hij vorig jaar op Noordse Jazz.

0: Mike Slot.
1: Ja, helemaal te gek. Ik heb als ene laatste snippet heb ik Subtract. Dit is een beetje echt dezelfde opstelling als Haamse Tik eigenlijk.
0: Dit is een inspirator voor jou.
1: Ja, precies. Het verschil is dat hij wel live ook nog een zanger erbij heeft. Maar hij heeft een masker op, dus niemand weet hoe die heet. En hoe die eruit ziet. Zijn naam schrijf je als S-B-T-R-K-T. Maar spreek uit de Subtract. Ik heb het gezien in Trouw en het was wel echt waanzinnig.
0: In Amsterdam.
1: Wow. Ja, in Amsterdam. En dit is het van zijn debuutalbum Subtract. Heet ook Subtract. Het nummer heet Ready, Set, Loose.

0: Wauw, te gek. Subtract. Super.
1: Ja, zeker. Ik heb nog een mooie ook. Ik ben er een beetje verliefd op geworden. Het is een Amerikaanse, Japanse lijkt het wel. Jennifer Lee. En ze werkt onder de naam Toki Monsta. Hele dromerige muziek. En het nummer, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Maar het nummer heet Stigmatizing Sex.

0: Stigmatizing Sex. Tot slot, wat is jouw afsluitende track?
1: Ja, dat is Berlin van Mode Selector. Dat is een Duits duo, producers duo, die al echt al sinds 1992 samenspeelt. Ze stonden afgelopen, even kijken, ze waren een maand geleden nog op het Amsterdam Dance Event. En zelfs een maand geleden waren ze ook nog in het Paard in Den Haag. En ze hebben nu een hele vette plaat gemaakt, waar ik echt al heel veel heb gedraaid. Onder andere ook met Tom York van Radiohead. En het is wat rustiger geworden allemaal. Het was eerst meer techno. Maar dit nummer vind ik heel vet, ook met de zangeres. En het heet Berlin.
0: Die gaan we even helemaal in zijn geheel draaien. Voordat we dat doen, sluiten we bij jou af. Hamertje Tik, dankjewel voor je bijdrage. Ga lekker op onderzoek uit wat er allemaal in de internethoeken te vinden is op elektronische underground jazz, not jazz. Ik zie je snel. I'm

Swivel Hips van Willis Jackson. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van dit uur Groove and Grease, samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

In samenwerking met Jazz Magazine presenteren Wibald Burkens en Michael Varekamp een wekelijks programma met de nieuwste en meest invloedrijke platen op het grensgebied van jazz, soul, singer-songwriter, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio. We hebben vandaag te gast bassist en componist Mark Haanstra. Oprichter en bandleider van Oxymore Quintet, bandlid van Agog, die je zojuist in de opener hoorde. En zijn laatste project Barnacle Bill, het trio met John Engels en Miguel Martinez. Daarnaast is Mark ook bassist bij onder andere Yuri Honing's Wired Paradise. Hij speelde met Asko Schoenberg Ensemble, Koninklijk Concertgebouw Orkest en Terry Bozio en Duizendpoot. We gaan muziek van zowel Mark draaien en we hebben hem gevraagd inspirerende muziek mee te nemen. Kortom een uur Jazz No Jazz. Mark, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je hebt een track meegenomen van je band Oxymore Quintet uit 2007 met onder andere Harmen Fraaien, Oene van Geel, Guillaume Orti en Gender Shardou. Wat voor band is dat en waarom speelt het zo weinig?
1: Het is in ieder geval dus een band met echt allemaal waanzinnige muzikanten. Dus dat is dan ook gelijk de reden waarom het zo weinig speelt. Want waanzinnige muzikanten hebben nou eenmaal de nare gewoonte om heel veel te spelen. Met heel veel.
0: Duidelijk.
1: Maar goed, we hebben dat. Oene en ik hebben dat opgericht in 1996, zoiets.
0: Oene is violist.
1: Oene is violist. En daar werk ik al. Op dat moment al 10 jaar. Had ik zeg maar allerlei verschillende groepen met hem gehad. En toen wilden we echt iets.
0: Want ik ken Oene ook van jouw band Voer. Tenminste, waar jou,
1: daar speelde ik in. Ja, inderdaad. Ja, dat was een beetje van Vera van der Poel, zangeres, en Oene. Ja. Oene doet ook 100.000 verschillende dingen. Zem, en we hebben heel veel samen gedaan. En die band, dat was wel een soort van kroon op een 10 jaar samenwerking. Te gekke cd geworden. En daarna ook wel een kleine serie concerten gedaan. Op North Sea, BIM, de hele handel. En op een gegeven moment dan worden toch gewoon weer. We hebben wel wat dingetjes in het buitenland gedaan ook. Maar op een gegeven moment dan gaat iedereen ook weer zijn eigen kant op. En dan. Ik denk wel dat het weer gaat leven op een gegeven moment. Er zijn ook wel plannen. Maar het is gewoon lastig om de agenda's vrij te krijgen. Zeg maar.
0: Laten we een track draaien. Is een track die jij hebt geschreven, of eigenlijk moet ik zeggen, gearrangeerd?
1: Dat is eigenlijk een bewerking van een Radiohead-stuk van Kid A. Optimistic heet dat. Te gekke track. Echt helemaal.
0: Optimistic, Oxymore Quintet.

0: Wauw, wat een track. Optimistic, Oxymor Quintet, 2007. Geweldig.
1: Dankjewel.
0: Ik las in een interview dat je een hekel hebt aan het labelen van muziek, vooral als het gaat om het label Crossover. We hebben nu twee verschillende projecten gehoord, het Oxymor Quintet en de eerste stuk van Agog. Hoe zou je het zelf noemen? De muziek die je maakt of wat je produceert?
1: Ja, ik vind het, nou ja, daarom heb ik er dus een hekel aan, omdat ik het altijd heel erg lastig vind om dat te labelen. Maar kijk, het is in principe, ik ben heel erg geïnspireerd door heel veel verschillende soorten muziek. Ik ben denk ik oorspronkelijk wel een jazzmuzikant. Dat is wel waar ik vandaan kom, maar ja, weet je, jazzmuzikant vandaag de dag betekent, of muzikant zijn vandaag de dag betekent eigenlijk automatisch dat je met zo verschrikkelijk veel invloeden in aanraking komt en ook met mensen. En uiteindelijk dit, zo'n Optimistic bijvoorbeeld, zo'n track is ook eigenlijk het resultaat van
0: ook creatieve,
1: creatieve samenwerking met mensen en je laten inspireren door elkaar en ideeën opdoen en ja, daar komt dan zoiets uit, weet je. En ja, om dat nou een label aan te gaan hangen, nou ja goed, oké, dit is een soort van moderne jazzband, Oxymor.
0: Ja.
1: Maar ja, het is een popliedje, maar ja, ja.
0: En wat is dan jouw rol in die band? Ben jij dan echt componist die uitlegt wat iemand precies moet doen of ben jij juist de aanjager van die groepsynergie?
1: Nou, in die studio sessie was ik misschien wel iets meer dan gewoon alleen de componist en de bassist, omdat ik wel een heel erg duidelijk beeld had van hoe we in korte tijd zo'n cd moesten maken. Gewoon met weinig repetitietijd en echt gewoon bij elkaar gaan zitten en echt een hele goede track van maken of een hele goede cd van maken. Dus daar heb ik wel een beetje meer gestuurd dan anders.
0: En dat sturen, is dat dan compositorisch, dat je muziek opschrijft? Of een coaching van hoe iemand moet improviseren?
1: Nou ja, goed, dat hoef ik die gasten natuurlijk niet te vertellen, want die zijn allemaal meesters. Maar het was meer bijvoorbeeld met deze track bijvoorbeeld, die wilde ik eigenlijk toch wel wat ruiger en wat grover en ook wat soort van meer edgier laten klinken dan de rest van de cd bijvoorbeeld. Dus daar heb ik wel heel erg zitten pushen van, nee, het moet lelijker, het moet harder, het moet ranziger.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat, normaal gezien zou je dat natuurlijk, als het een working band is of wat dan ook en we spelen veel, dan laat je het gewoon gebeuren. Maar als je voor die cd, zeg maar, had ik gewoon wel een bepaald beeld.
0: Ja, ja.
1: Hoe moest gaan klinken.
0: Nu weet ik dat je enorme Radiohead fan bent en dan die Optimistic is een bewerking daarvan. Waar luister je veel naar? Wat is je inspiratiebron voor dit soort muziek?
1: Is dat van Radiohead?
0: Nou, nee, is Radiohead een inspiratie voor het maken van die muziek? Of luister je veel naar Bach?
1: Nou luister ik niet zo heel erg veel naar Bach. Dat zou ik eigenlijk veel meer moeten doen. Maar Radiohead is absoluut een inspiratie. En ik moet zeggen, het was voor mij een turning point. Ik was echt met hele andere soorten muziek bezig voordat ik naar Radiohead begon te luisteren. En dat was toch wel een eye-opener. Ja. Ook over, ik bedoel, de stukken die ik daarvoor schreef, die waren nooit echt liedjes of song-based of wat dan ook. En had ik me eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, behalve dan standards, weet je, American Songbook liedjes, zeg maar, had ik me eigenlijk nooit zo erg mee bezig gehouden.
0: Ja.
1: Dus dat heeft me wel zeker, de ogen geopend en toen ging ik ook wel heel anders naar andere dingen luisteren. Dus het was wel een aanleiding voor een hele hoop andere muziek waar ik daarna, zeg maar, van ben gaan houden.
0: We hebben meegenomen, of jij hebt meegenomen, moet ik zeggen, de nieuwe Radiohead, King of Limbs, The King of Limbs.
1: Ja.
0: Apart titel. Laten we gaan luisteren. De track heet Little by Little.

0: Lucy van de band Rudder. Album Matorning, Chris Cheek, Henry Hay, Tim Lefebvre en Keith Carlock. En daarvoor hoorde je de nieuwe Radiohead. Album heet The King of Limbs, Little by Little. Mark, een ander project waar je in zit is Yuri Honing en The Wired Paradise. En wat mij opvalt in al jouw projecten van de bands in zoverre die ik heb gehoord, is dat je een hele prominente rol hebt met de bas. Je bent niet de bassist die zich beperkt tot de grondnoot, zou ik maar zeggen. Ben je veel bezig met die rol als bassist in een band?
1: Nou, het is grappig dat je dat nou juist zegt na Yuri's band. Want daar ben ik juist wel heel erg basic. En eigenlijk beperk ik me juist wel heel erg tot
0: de grondnoot.
1: Ja, nou, grondnoot niet per se. Maar in elk geval gewoon echt heel erg gaan voor de lange bogen. Dus niet Bas de hele tijd op avontuur uit allerlei shit proberen. Maar gewoon meer het soort echt het anker en het fundament. En,
0: ja.
1: En dat is ook echt wat Yuri zoekt, zeg maar, met zijn groep. Dus nou ja, oké. Maar ja, goed, ik sta wel overal voor open, weet je wel. En ik vind het te gek als het een combinatie is, weet je. Maar de muziek moet er ook voor toe uitnodigen. Ik bedoel, je moet dat niet, tenminste, vroeger, een tijd geleden, toen ik net begon, whatever. Toen was ik natuurlijk wel zo van, ja, ik wil heel veel dingen en avontuur en dit en dit. En dan gooi je het er te pas en te onpas in, ook als de muziek er niet om vraagt.
0: Ja.
1: Als je wat ouder wordt, dan doseer je dat meer.
0: Ja.
1: En dus wat de muziek vraagt, zeg maar. Ja.
0: Want je vertelde net dat je in een repetitie met Yuri uitkwam, maar dan met je oude liefde op de contrabas.
1: Ja, oude liefde. Haat-liefde verhouding had ik daarmee, hoor, moet ik zeggen.
0: Ga je dan de rol van de bas anders benaderen op dat instrument, of gaat dat automatisch omdat het fysiek ook een ander instrument
1: ja,
0: is?
1: Ja, combinatie. Nou ja, sowieso, kijk, ja, ik speel sinds heel kort weer contrabas. Ja, ik mocht het niet zeggen van je.
0: Bij deze.
1: Dus, laat ik zo zeggen dat ik, toen ik nog heel fanatiek contrabas speelde, en ook toen ik, nou, ik heb het gestudeerd ook natuurlijk, toen zat zeg maar het basgitaar spelen me meer in de weg, omdat ik eigenlijk ook al die basgitaar dingen op contrabas wilde spelen. Dat kan helemaal niet. En ik denk nu dat ik wat rijper ben en ook veel meer affiniteit heb met jazz en met wat ik dan voornamelijk op de contrabas wil gaan doen ook in eerste instantie, dat mijn frasering en mijn ideeën eigenlijk veel meer bij het instrument passen.
0: Ja, en niet een kopie van de basgitaar.
1: Ja, precies.
0: Laten we luisteren naar een live album van Yuri en Wired Paradise. Dat heet White Tiger en de track is geschreven door Paul-Jan Bakker en dat heet Betrayal.

0: Yuri Honing en Wired Paradise. Het stuk heette Petrea. Met op de bas mijn gast, bassist en producer, componist Mark Haastra. Andere interessante band die je hebt meegenomen is het Nederlandse duo Knalpot. En ik weet nog dat toen je mij dit liet horen, een paar maanden geleden, het bestaat uit een drummer en een effectgitarist. En ik dat weer doorstuurde aan drummers Erik Hoeken en Ruben Varoon. Die dat ook weer gelijk verspreiden. En in no time was er een kleine hype ontstaan in de jazz scene. Wat is er zo bijzonder aan die gasten van Knalpot?
1: Ja, nou ja, weet je, zij zijn echt super fanatiek. Ze hebben hun eigen oefenruimte, zitten de hele dag zitten ze daar dingen uit te proberen. En soms wekenlang komt daar niks uit. En soms vinden ze echt hebben ze vondsten die echt zo geniaal zijn. Ja. En ze hebben wel een soort van attitude. En om zoiets met wat zij doen met z'n tweeën, dat is echt ongekend. En ja, live is het echt
0: spectaculair. Het heeft ook iets avant-gardistisch, hè?
1: Ja, ze zijn heel open. Ze sluiten niks uit. Rafael van Nolen, die heeft ook echt ontzettend veel moderne muziek geluisterd. En heeft heel veel improvisatie gespeeld. Heeft in heel veel van die progressieve jazzbands gespeeld. Waar trouwens ook, daar zijn we elkaar ook in tegengekomen, zeg maar. Daar heb ik hem leren kennen. Hij heeft natuurlijk ook al die invloeden gehad. En Gary Jaeger, de drummer ook. Dus ja, nou ja, goed, daar heb je het, weet je wel. Dat is precies waar we het net ook al over hadden. Dan, als je gewoon aan zoveel invloeden staat en niks uitsluit, dan kunnen dat soort dingen gebeuren.
0: Ja, en ik keek op hun website, op hun MySpace, en dan zag ik ook een ongelofelijke lijst van verschillende podia. Van Bimhuis tot Lowlands tot aan popfestivals. En dat gaf eigenlijk wel het beste weer dat die gasten niet voor onder één labeltje te plakken zijn. En overal eigenlijk te boeken zijn.
1: Ja, dat vind ik echt super inspirerend. Ja. Echt, dat is eigenlijk ook voor mij een droom, zeg maar, om op een gegeven moment een band te hebben. Dat je niet dat je daar echt vanaf bent. Weet je wel?
0: Het overschrijdt.
1: Ja, precies. Ja. Weet je, dat is gewoon happening voor iedereen.
0: Laten we luisteren. Knalpot en de track heet Stainless.

Je hoorde Stainless van de Nederlandse band Knalpot. In mijn studio zit nog steeds aangeschoven bassist, producer, composer Mark Haanstra. Geweldig dit. Jazz, not jazz. Op de rand van impro, jazz, pop. Het heeft eigenlijk van alles wat. En in datzelfde licht zou ik willen zeggen, wil ik jou een klein nummer voorschotelen en vragen wat jouw reactie daarop is.

0: Enig idee in welke tijd dit gemaakt is?
1: Nou, ik zou zeggen 70s. Maar dat zou zomaar ook ontzettend... Ik bedoel, het is er duidelijk op geïnspireerd in elk geval.
0: Nou ja, warm. Wat, enig idee wat het is?
1: Ja, er zaten vlog wat dingen door mijn hoofd, maar ik durf het niet te zeggen. Maar ik vind,
0: probeer eens.
1: Nou, weet je, het echt... Het eerste wat ik dus dacht dat het een project van jou was.
0: I wish it was.
1: Ja, precies. Nee, maar het is... ik moet even een beetje wat aan van die Miles dingen denken van uit de 70's, zeg maar.
0: Ja.
1: En het lag op een gegeven moment... Dat van, man, is bijna een soort Sun Ra trip in ook.
0: Tony Williams, begin
1: jaren 70. Tony Williams, inderdaad. De Lifeline, hoe heet het ook weer? Lifetime. Ja, precies.
0: Ja. Larry Young.
1: Ja. Dus nee, maar ja, goed. Nee, maar ik heb geen idee.
0: Als ik zeg Stalen, Storlukken, Thorstein, Loftus, Nikolai, Eilertsen, dan zeg jij natuurlijk...
1: Ja, dan zeg ik nou, dat is waarschijnlijk...
0: 9.
1: Ja.
0: 11-9 uit Noorwegen. Ik kende het ook niet. Het is helemaal geweldig. Ik zag in de agenda van Podium Drinerlo. Jawel, Podium Drinerlo. Ja. Dat zij in mei afgelopen jaar hier waren. Het is een power trio die hun tweede album net hebben uitgebracht. Walk the Now. En het is heel vreed, log, opwindend, hard. En het rockt en het swingt. En zij, ja, volgens mij is het een soort van mengelmoes inderdaad van... Tony Williams, Miles, Emerson, Lake & Palmer. Ze gooien alles door elkaar heen. En inderdaad, heel zwaar 70's sausje.
1: Ja, precies. Mee. Maar ik had wel het gevoel dat het niet in de 70 jaren gemaakt was.
0: Je hebt ook veel vocale muziek waar je naar luistert. Je hebt wat meegenomen. Onder andere een project wat ik helemaal niet kende. Dat heet Dirty Projectors. Vertel eens wat ook.
1: Nou ja, Dirty Projectors is een. Het zijn gasten uit Brooklyn. David Longstreth is de gitarist. Zanger, alhoewel de andere bandleden ook zingen. En componist en producer. Mm-hmm. En de grap is dat ik speel met een gitarist uit New York ook. En Stephen Mackey. En hij heeft die David Longstreth, die kent hij heel goed als klassieke componist. Dus leerling van hem geweest. En die gast is echt zeg maar door echt een hele klassieke opleiding gelopen. Nou ja, bijna helemaal. Want volgens mij na 3-4 jaar dacht hij van weet je wat, ja. Dit is niet mijn trip. Ik ga iets heel anders doen. En vervolgens heeft hij dus ook zo'n heel lang proces gehad met een aantal mensen zeg maar om dingen te gaan meer popdingen te gaan maken.
0: En
1: een soort progressieve rockband te maken. Maar ja, er zijn echt. Ja, het is een hele bizarre combi. Een soort van Afrikaans-achtige gitaar, heel heavy geproduceerd. De bassiste die zingt en de toetseniste zingt ook. Ze hebben twee waanzinnige zangeressen ook. En ze hebben echt een mix van je hoort dus dat dit ook een klassiek geschoolde gast is. Dat vind ik te gek, weet je wel.
0: Je maakt ons nieuwsgierig. Laten we luisteren. Dirty Projectors en de track heet Temecula Sunrise.

Temecula Sunrise, Dirty Projectors van het album Bita Orca. Het uur Jazz Not Jazz zit erop. Dank aan mijn gast Mark Haanstra. Waar kunnen we binnenkort zien spelen?

U hoorde Chitlin Shout van Arnett Cobb. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease. Very Tenor Sexy, deel 1, samengesteld door François van der Linden. De techniek was in handen van Ronald Visser. En mijn naam is Pauline Verburg.

Lefty Soul Connection en welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Burkens aan de microfoon. En vandaag in het teken van de Nederlandse releases. We hebben opnames van onder andere de nieuwe Michiel Borstlap, Wouter Hamel, Piet Philly, Nopsticker, Krakensmaak en Lefty's Soul Connection. Laten we vooral niet te veel praten, maar luisteren naar deze nieuwe releases. We beginnen met een nieuwe cd van Piet Philly. Die heet One en de track die we gaan draaien die heet Gemini Solo.

0: Je hoorde de track Remember You van Piet Philly van Open Loops. En we gingen vooraf daaraan aan een track draaien van Piet Philly's nieuwe album One. Die track heette Gemini Solo. Ik draaide bewust even deze twee platen achter elkaar. Omdat de laatste nummer, Remember You, met Roos Jonker, was nog geproduceerd door PCM. Maar het vorige track, Gemini Solo, is helemaal door hemzelf geproduceerd en gecomponeerd. Piet Philly is solo gegaan, zullen we maar zeggen. Hij is gebroken met Perquisite, maar dat wisten we natuurlijk al. Wil je hem nog checken, dan kan dat voor het laatst voorlopig in Nederland op 9 december. Binnenkort dus in Eindhoven. Vind je ervan?
1: Ja, te gek. Een heel divers album is het geworden. Heel veel verschillende sferen zitten erin. Het gaat van hedendaagse dubstep beats naar toch weer wat traditionelere hip-hop beats, maar dan toch in deze tijd. Dus hij is zelf ook wat sterker geworden in, denk wat volwassener en wijzer in teksten en dat soort dingen. Dus ik vind het...
0: En hij zingt meer, hè?
1: Ja.
0: Beetje zoals zijn grote held Mos Def, die ook wel, dat doet hij een beetje, van dat zingen, ja. Rappen.
1: Nee, dat klopt. Dat is te gek. Dus een heel fijn en te gek album.
0: Ja,
1: de
0: check
1: nieuwe Piet Philly. Ik wil graag doorgaan met een... ik geloof dat ze uit Utrecht komen. Een duo. Het is meer een soort elektronisch duo. Ik heb ze ontmoet tijdens de tour die we nu doen met Kraak en Smaak. Daar zitten ze namelijk in het voorprogramma. Ik kende ze eerlijk gezegd nog niet, maar... ik heb ze nu goed leren kennen. Ik heb hun muziek gecheckt. Dus, hun nieuwe plaat is uit op het Docs label. Ze heet een Knobsticker. En ik wil graag eerst iets laten horen van hun plaat Music for the Discotheque. Dus dat is heel toepasselijk.
0: Het is een toetsenist, geloof ik, en een drummer?
1: Ja, dat is het leuke eraan. Het is een toetsenist die heel veel vocoder speelt. Het is een beetje à la Bastiaan-achtige act heeft hij, zeg maar.
0: Daft Punkies.
1: Ja. En dan een live drummer erbij. En verder heel veel beats, elektronische beats. Ik moet je zeggen, het publiek vond het echt helemaal te gek. Wij vonden het helemaal te gek. Dus het was echt een te gek voorprogramma om te hebben. Om zo'n nieuwe act. Want het is eigenlijk een nieuwe groep. 2009 is hun cd wel uitgekomen. Maar ze gaan nu echt een beetje live het neerzetten, zeg maar.
0: Kikken.
1: Nou, dus het is heel bijzonder om ze mee te maken, zeg maar.
0: Laten we horen.
1: Disco music.

0: Ja, Nopsticker was dit. Music for the discotheek. Disco music. Zij verzorgen dus het voorprogramma van het toertje wat Kraak en Smaak nu heeft, zeg maar.
1: Te gek hoor. En nu is de hele maand december, geloof ik.
0: Ja, we spelen in het Paard in Den Haag. Dat is heel bijzonder, want ik kom uit Den Haag. Dus dat vind ik al heel leuk. Dat is 24 december. Ik kan misschien even alle data opnoemen. Er zijn er niet zoveel.
1: Noem ze op.
0: Voor de mensen thuis. We spelen.
1: Misschien moet je eerst Kraaksmaak draaien. En dat mensen dan denken, daar wil ik heen.
0: Oké, dat is een goeie. Even promoten.
1: Nopsticker.
0: Ik heb er niet zoveel. Ik bedoel, ik drum er alleen maar in. Maar het is ik vind het een te gek, al jaren een te gek project. Het is een driemansformatie. Het is eigenlijk een DJ-collectief. Ze zijn vrij breed. Ze maken dus zelf ook eigen muziek. En hebben een live band en hebben een DJ-department waar ze dus ook draaien, zeg maar. Dus
1: het is een beetje qua opzet qua Jazzanova in Duitsland.
0: Ja, en het productionele is wel het belangrijkste. Dus ze maken heel veel remixes. Voor Caro Emerald hebben ze gedaan. Moby hebben ze gedaan onlangs. Dus ze hebben echt grote namen ook die ze kunnen remixen.
1: Ja.
0: Ze hebben dus in maart hebben ze een eigen nieuwe cd uitgebracht. Die heet Electric Hustle. En daar wil ik even een track van draaien. Ik heb gekozen voor een rustig nummer van ze. Het is eigenlijk het laatste nummer van de plaat. En dat is meestal het meest alternatieve nummer wat ze op een plaat zetten.
1: Ja.
0: Ik vind dat meestal het leukste nummer. Hier is namelijk de gast John Terrell. Dat is een vocalist. En die is nu een beetje aan het doorbreken met zijn eigen project uit Engeland. Smooth and Terrell. Ook goed ontvangen in de Jazzism. Bij de Jazz Not Jazz polls en zo. Hij komt ook over, dus de laatste twee gigs zingt hij ook met ons mee. Dus die gastzanger. Dus dan doen we deze track en nog een andere ook live.
1: Want wie is de zangeres nu? Want dat wisselt nog wel eens bij Kraaksmaak.
0: Ja, we hebben nu Berenice van Leer, die bij de Wicked Jazz Sounds ook zit.
1: Is dat niet de dochter van?
0: Dat is de dochter van Thijs van Leer.
1: Kijk.
0: Ons grote Hammond wonder.
1: En fluitwonder,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Fluitwonder. En componist van Focus. Maar dat terzijde. We gaan nu Terrell's Lament beluisteren.

0: Ja, dit was Kraak en Smaak, Durrell's Lament. Van hun album Electric Hustle.
1: Heel onverwacht eigenlijk van wat ik van ze ken.
0: Ja, het is een... Ik moest ook zeggen van... Ik had het ook niet verwacht. Het is een heel poppy-achtig...
1: Is dit representatief voor het hele album? Of is dit de alternatieve sluiten?
0: Nou, ze hebben wel geprobeerd een iets meer album te maken met echte songs, zeg maar. En ik vind het heel erg te gek. Het zijn echt... Vroeger waren het meer plak- en knipwerk, zeg maar. Weirde samples aan elkaar plakken met leuke, grappige beatjes.
1: Minder dance ook?
0: Het is nu meer echt gewoon... het is ook ja iets... Iets minder jazz nog jazz geworden. Misschien daarvoor is het ook moeilijk om wat tracks te draaien van die plaat. Daarvoor heb ik deze ook uitgekozen.
1: Ja. Waar gaan ze spelen?
0: We spelen. Ik heb het nu opgeschreven, dus nu weet ik het. 22 december in Leiden in de Stadsgehoorzaal. 23 december in Groningen in de Oosterpoort. 24 december in het Paard in Den Haag. 27 december in de Effenaar in Leiden. En 28 december in Tivoli, Utrecht.
1: En Jazz Not Jazz heeft een verrassing voor de luisteraar die daar graag heen wil.
0: Zeker.
1: Want?
0: Ik dacht, ik doe de ouderwetse prijsvraag-truc op de radio. Dat een leuke prijsvraag. Van als je het goede antwoord hebt, en dan moet je even het e-mailnummer noemen. Want dat, het
1: e-mailadres is jazznotjazz@concertcenter.nl. En wat stuur je daarheen?
0: Het antwoord op de vraag. Ze hebben een remix gemaakt van een track die heet Man of Constant Sorrow. En die track is ook terug te horen in een hele bekende film. En nou wil ik de titel van die film of de regisseurs van die film. Het zijn bekende regisseurs. Dat is al een hint. Meerdere regisseurs. En de titel van de film.
1: Oei, een
0: van
1: de moeilijke twee. Vraag.
0: Dat is een moeilijke vraag.
1: Dus nog één keer de vraag samenvattend.
0: Man of Constant Sorrow. Mijn favoriete track van Kraak en Smaak. Die we live ook gelukkig spelen.
1: Staat op het laatste album?
0: Nee, staat op de remix album. Want het is een remix.
1: Ja.
0: En, maar die melodielijn en dat liedje, die song, het is een oude traditional uit de Amerikaanse history. Maar die wordt heel erg bekend thema uit een film. En ik wil de titel van die film horen.
1: Oké.
0: Okay. We gaan nu door met de hittrack van deze album, die wij ook als laatste spelen. Het is de knaller. Het is ook een van mijn favorieten. Hij heet Dynamite.

0: Michiel Borslap hoorde je. Wat een prachtige track. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Dat heet Blue Songs from Father to Daughter. En dat hebben we vorige week ook gedraaid. Andere track weliswaar. Maar deze konden we jou niet ontnemen. Dat heette Lullaby. Hij heeft een dochter gekregen. Dat mag niet ontgaan zijn. En hij heeft een solo plaat gemaakt. Met alleen maar piano erop. Eind maart 2012 begint de Blue Tour. Ik ga niet al die data opnoemen, want zijn er te veel. Maar check zijn website michielborslap.com.
1: Ja, zeker. Michiel Borslap. We gaan nu door met Wouter Hamel. Zijn nieuwe plaat Lohengrin wordt zeer goed ontvangen. Het is ook zeker een plaatje. Hij heeft hem helemaal zelf geproduceerd. Ik vind het een fantastisch album. Heel divers. We gaan de track draaien. Little Boy Lost.

0: Wouter Hamel hoorde je van zijn nieuwe plaat Lohengrin. Wat was de titel van deze track, Ruben?
1: Little Boy Lost.
0: Little Boy Lost. Mooi album heeft hij geproduceerd en in Engeland opgenomen met strijkers en een grote dure productie. En het klinkt ook echt anders dan de Benny Sings producties tot daarvoor heeft gedaan. We maken een klein bruggetje. We blijven in Nederland, maar we gaan naar een kleiner... kleinere bezetting. Namelijk naar onze trompetist trots van Nederland, Erik Vloeimans. Geweldige trompetist vind ik dat. Hij heeft al vele albums gemaakt en hij maakt elke keer weer daar weer iets nieuws van. Hij heeft dit keer iets veel kleiner gedaan dan die vorige keer. Hij deed Kite Crashing. Dat was met de Kite Man een flirt met meer pop- en hip-hop-achtige kant. Hij heeft nu een samenwerking gedaan met een toetsenist die heet Florian Weber, of pianist moet ik eigenlijk zeggen. Ze hebben samen een duo opgenomen, dat heet Live at het Concertgebouw. Het is een vreselijk mooie plaat geworden, waarvan ik twee tracks wilde gaan draaien. De eerste heet Sola di Tomba, nummer 5, en de andere heet Mine Own King Am I. Dat is volgens mij een Shakespeare quote. Florian Weber en Erik Vloeimans.

0: Erik Vloeimans en Florian Weber. My Own King Am I. Shakespeare was dat. En daarvoor hoorde je een solotrack van Erik. Solo die Tromba nummer 5. En vol respect had ik geen achtergrondmuziek aangedaan. Want ja, dat paste misschien niet zo bij. Maar wel weer bij het volgende.
1: Ja, we gaan nu door met het nieuwe album van de cover story van de Jazzism deze maand is Candy Diva Dulver, staat er zelfs op.
0: Candy heeft een nieuw album,
1: Candy
0: eindelijk.
1: Heeft een nieuw album, die heet Crazy. Ze zocht al een tijdje naar een nieuwe te gekke producer. Die heeft ze gevonden in Prince Board. Hij heet wederom Prince, maar het is een andere Prince.
0: Maar dat is de producer van Black Eyed Peas, zegt men. Maar dat is hij toch helemaal niet?
1: Nee, hij is wel de musical director live van de Black Eyed Peas. Dus hij zit helemaal in de Black Eyed Peas scene, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En ik moet je zeggen, hij heeft ook wel precies die sound en weet precies hoe hij dat moet maken. Want,
0: sound van Will.i.am.
1: Ja, en de ideeën ook, vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bett. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar. De gitarist.
0: Ja.
1: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Bett. En ik wil nu de track draaien Good Music. Hier is Candy Dulver.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek, van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat onder andere een recensie in. En ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me. Maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropool Orkest.
0: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
1: Ongelooflijk. Dat op Nederland 1 staat, dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten, veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien herken je de achtergrondtune, die heet Red Alert. 1998 was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropool Orkest en op plaat gezet met Basement Jacks. Dat gaan we draaien. Alvorens om nog even te benoemen dat dit alweer het laatste stuk is. En dat we volgende week dinsdagavond weer terug zijn met een nieuwe Jazz Radio. Jazz Not Jazz Radio. Heb je wensen of vragen? Mail dan met jazznotjazz@concertzender.nl. Ook voor het antwoord op de kraak- en smaakvraag als je daar naar het concert wil en Ruben van Roon wil ontmoeten. Bij concertzender.nl kan je sowieso nog meer uitzendingen van vroeger beluisteren dan wel downloaden op je iPod. We gaan de laatste track draaien van vanavond en die heet If I Ever Recover.

U hoorde Hal Singer's Blue Stompin', Sam Taylor's Barefoot Contessa en Wild Bill Moore's Sister Caroline. We gaan verder met de onvergelijkbare Eddie Lockjaw Davis. Geboren in New York City in 1922, overleden in 1986. In deel 1 hoort u zijn samenwerking met Ornette Coabe. In deel 2 gaat u luisteren naar In the Kitchen uit 1958. De lange mid-tempo blues werd zeer ongebruikelijk, een flinke hit en is een klassieker op het gebied van tenor, orgel, jazz. Op Hammondorgel Shirley Scott, op fluit Jerome Richardson. Na Davis is het tijd voor Bud Johnson met Exotic. Johnson, geboren in Kansas City, Missouri in 1910, overleden in 1984, was een veelzijdige saxofonist die al in de jaren 30 te horen was. Hij heeft samengewerkt met Louis Armstrong, Earl Hines, Ben Webster, Duke Ellington, Dizzy Gillespie en Coleman Hawkins. Hij is ook te horen op verschillende rhythm and blues sessies van het Atlantic label. In de jaren 60 maakte Johnson een serie uitmuntende platen voor Riverside, Swingville en Argo. Exotic verscheen in 1964 op het album Yeah Yeah.

Eddie Lockjaw Davis met In the Kitchen, Bert Johnson met Exotique. We eindigen met Ike Quebec, de boomlange saxofonist uit Newark, New Jersey, geboren in 1918, overleden in 1963, en hij was een begenadigd stylist. Hij honkte sporadisch en niet te overdreven, heeft een overweldigende, rokerige sound en speelt zuchtende ballads om je vingers bij af te likken. Quebec was een veteraan van swinggroepen, zoals die van Hot Lips Page, Benny Carter en Cab Calloway. Hij nam eind jaren 40 muziek op voor Blue Note en werkte voor dat label ook als arrangeur en talent scout. In die hoedanigheid stimuleerde Quebec de loopbanen van Thelonious Monk en Bud Powell. Na een langdurige radiostilte in de jaren 50 vanwege problemen met drugsgebruik, keerde Quebec met succes terug bij Blue Note en nam de albums op die hem zijn grote fanscharen hebben opgeleverd. U hoort eerst Mardi Gras, een single uit 1960, bestemd voor de jukeboxmarkt, en daarna de ballad Blue and Sentimental van het gelijknamige album uit 1961. De line-up bestaat uit gitarist Grant Green, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. Als laatste de titelsong van het album Heavy Soul uit 1961. Op hammondorgel Freddie Roach, bas Milt Hilton, Hinton en drums Al Harewood.

Ike Corbeck met Mardi Gras, Blue and Sentimental and Heavy Soul. Dit was Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.

Lefty Soul Connection en welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Burkens aan de microfoon. En vandaag in het teken van de Nederlandse releases. We hebben opnames van onder andere de nieuwe Michiel Borstlap, Wouter Hamel, Piet Philly, Nopsticker, Krakensmaak en Lefty's Soul Connection. Laten we vooral niet te veel praten, maar luisteren naar deze nieuwe releases. We beginnen met een nieuwe cd van Piet Philly. Die heet One en de track die we gaan draaien die heet Gemini Solo.

0: Je hoorde de track Remember You van Pete Philly van Open Loops. En we gingen vooraf daaraan aan een track draaien van Pete Philly's nieuwe album One. Die track heette Gemini Solo. Ik draaide bewust even deze twee platen achter elkaar. Omdat de laatste nummer, Remember You, met Roos Jonker, was nog geproduceerd door PCM. Maar het vorige track, Gemini Solo, is helemaal door hemzelf geproduceerd en gecomponeerd. Pete Philly is solo gegaan, zullen we maar zeggen. Hij is gebroken met Perquisite, maar dat wisten we natuurlijk al. Wil je hem nog checken, dan kan dat voor het laatst voorlopig in Nederland op 9 december binnenkort dus in Eindhoven. Vind je ervan?
1: Ja, te gek. Een heel divers album is het geworden. Heel veel verschillende sferen zitten erin. Het gaat van hedendaagse dubstep beats naar toch weer wat traditionelere hip-hop beats, maar dan toch in deze tijd. Dus hij is zelf ook wat sterker geworden in, denk wat volwassener en wijzer in teksten en dat soort dingen. Dus ik vind het.
0: En hij zingt meer, hè?
1: Ja.
0: Beetje zoals zijn grote held Mos Def. Die ook wel, dat doet hij een beetje van dat zingen, ja. Rappen.
1: Nee, dat klopt. Dat is te gek. Dus een heel fijn en te gek album.
0: Ja, de check nieuwe Pete Philly.
1: Ik wil graag doorgaan met een... ik geloof dat ze uit Utrecht komen. Een duo. Het is meer een soort elektronisch duo. Ik heb ze ontmoet tijdens de tour die we nu doen met Kraak en Smaak. Daar zitten ze namelijk in het voorprogramma. Ik kende ze eerlijk gezegd nog niet, maar... ik heb ze nu goed leren kennen. Ik heb hun muziek gecheckt. Dus, hun nieuwe plaat is uit op het Docs-label. Ze heet een Knobsticker. En ik wil graag eerst iets laten horen van hun plaat Music for the Discotheque. Dus dat is heel toepasselijk.
0: Het is een toetsenist, geloof ik, en een drummer?
1: Ja, het is, dat is het leuke eraan. Het is een toetsenist die heel veel vocoder speelt. Het is een beetje à la Bastiaan-achtige act heeft hij, zeg maar.
0: Daft Punkies.
1: Ja. En dan een live drummer erbij. En verder heel veel beats, elektronische beats. Ik moet je zeggen, het publiek vond het echt helemaal te gek. Wij vonden het helemaal te gek. Dus het was echt een te gek voorprogramma om te hebben. Om zo'n nieuwe act. Want het is eigenlijk een nieuwe groep. 2009 is hun cd wel uitgekomen. Maar ze gaan nu echt een beetje live het neerzetten, zeg maar.
0: Kikken.
1: Nou, dus het is heel bijzonder om ze mee te maken, zeg maar.
0: Laten we horen.
1: Disco music.

0: Ja, Nopsticker was dit. Music for the discotheek, disco music. Zij verzorgen dus het voorprogramma van het toertje wat Kraak en Smaak nu heeft, zeg maar.
1: Te gek hoor. En nu is de hele maand december, geloof ik.
0: Ja, we spelen in het Paard in Den Haag. Dat is heel bijzonder, want ik kom uit Den Haag. Dus dat vind ik al heel leuk. Dat is 24 december. Ik kan misschien even alle data opnoemen. Er zijn er niet zoveel.
1: Noem ze op.
0: Voor de mensen thuis. We spelen.
1: Misschien moet je eerst Kraaksmaak draaien. En dat mensen dan denken, daar wil ik heen.
0: Oké, dat is een goeie. Even promoten.
1: Nopsticker.
0: Ik heb er niet zoveel. Ik bedoel, ik drum er alleen maar in. Maar het is ik vind het een te gek, al jaren een te gek project. Het is een driemansformatie. Het is eigenlijk een DJ-collectief. Ze zijn vrij breed. Ze maken dus zelf ook eigen muziek. En hebben een live band en hebben een DJ-department... waar ze dus ook draaien, zeg maar. Dus
1: het is een beetje qua opzet qua Jazzanova in Duitsland.
0: Ja, en het productionele is wel het belangrijkste. Dus ze maken heel veel remixes. Voor Caro Emerald hebben ze gedaan. Moby hebben ze gedaan onlangs. Dus ze hebben echt grote namen ook die ze kunnen remixen.
1: Ja.
0: Ze hebben dus in maart hebben ze een eigen nieuwe cd uitgebracht. Die heet Electric Hustle. En daar wil ik even een track van draaien. Ik heb gekozen voor een rustig nummer van ze. Het is eigenlijk het laatste nummer van de plaat. En dat is meestal het meest alternatieve nummer wat ze op een plaat zetten.
1: Ja.
0: Ik vind dat meestal het leukste nummer. Hier is namelijk de gast John Terrell. Dat is een vocalist en die is nu een beetje aan het doorbreken met zijn eigen project uit Engeland, Smooth and Terrell. Ook goed ontvangen in de Jazzism, bij de Jazz Not Jazz polls en zo. Hij komt ook over, dus de laatste twee gigs zingt hij ook met ons mee. Dus die gastzanger. Dus dan doen we deze track en nog een andere ook live.
1: Want wie is de zangeres nu? Want dat wisselt nog wel eens bij Kraaksmaak.
0: Ja, we hebben nu tour. Berenice van Leer. Die bij de Wicked Jazz Sounds ook zit.
1: Is dat niet de dochter van?
0: Dat is de dochter van Thijs van Leer.
1: Kijk.
0: Ons grote Hammond wonder.
1: En fluitwonder,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Fluitwonder. En componist van Focus. Maar dat terzijde. We gaan nu Terrell's Lament beluisteren.

0: Ja, dit was Kraak en Smaak, Durrell's Lament. Van hun album Electric Hustle.
1: Heel onverwacht eigenlijk van wat ik van ze ken.
0: Ja, het is een... Ik moest ook zeggen van, ik had het ook niet verwacht. Het is een heel poppy-achtig...
1: Is dit representatief voor het hele album of is dit de alternatieve sluiten?
0: Nou, ze hebben wel geprobeerd een iets meer album te maken met echte songs, zeg maar. En ik vind het heel erg te gek. Het zijn echt, vroeger waren het meer plak- en knipwerk, zeg maar. Weirde samples aan elkaar plakken met leuke, grappige beatjes.
1: Minder dance ook?
0: Het is nu meer echt gewoon... het is ook ja iets minder jazz nog jazz geworden. Misschien daarvoor is het ook moeilijk om wat tracks te draaien van die plaat. Daarvoor heb ik deze ook uitgekozen.
1: Ja. Waar gaan ze spelen?
0: We spelen. Ik heb het nu opgeschreven, dus nu weet ik het. 22 december in Leiden in de Stadsgehoorzaal. 23 december in Groningen in de Oosterpoort. 24 december in het Paard in Den Haag. 27 december in de Effenaar in Leiden. En 28 december in Tivoli, Utrecht.
1: En Jazz Not Jazz heeft een verrassing voor de luisteraar die daar graag heen wil.
0: Zeker.
1: Want?
0: Ik dacht, ik doe de ouderwetse prijsvraag-truc op de radio. Dat een leuke prijsvraag. Van als je het goede antwoord hebt, en dan moet je even het e-mailnummer noemen. Want dat, het
1: e-mailadres is jazznotjazz@concertcenter.nl. En wat stuur je daarheen?
0: Het antwoord op de vraag. Ze hebben een remix gemaakt van een track die heet Man of Constant Sorrow. En die track is ook terug te horen in een hele bekende film. En nou wil ik de titel van die film of de regisseurs van die film. Het zijn bekende regisseurs. Dat is al een hint. Meerdere regisseurs. En de titel van de film.
1: Oei, een van de moeilijke vraag.
0: Dat is een moeilijke vraag.
1: Dus nog één keer de vraag samenvattend.
0: Man of Constant Sorrow. Mijn favoriete track van Kraak en Smaak. Die we live ook gelukkig spelen.
1: Staat op het laatste album?
0: Nee, staat op de remix album. Want het is een remix.
1: Ja.
0: En, maar die melodielijn en dat liedje, die song. Het is een oude traditional uit de Amerikaanse history. Maar die wordt heel erg bekend thema uit een film. En ik wil de titel van die film horen.
1: Oké.
0: Okay, we gaan nu door met de hit-track van deze album, die wij ook als laatste spelen. Het is de knaller. Het is ook een van mijn favorieten. Hij heet Dynamite.

0: Michiel Borslap hoorde je. Wat een prachtige track. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Dat heet Blue Songs From Father to Daughter. En dat hebben we vorige week ook gedraaid. Andere track weliswaar. Maar deze konden we jou niet ontnemen. Dat heette Lullaby. Hij heeft een dochter gekregen. Dat mag niet ontgaan zijn. En hij heeft een solo plaat gemaakt. Met alleen maar piano erop. Eind maart 2012 begint de Blue Tour. Ik ga niet al die data opnoemen. Want zijn er te veel. Maar check zijn website Michiel Borslap. .com.
1: Ja, zeker. Michiel Borslap. We gaan nu door met Wouter Hamel. Zijn nieuwe plaat Lohengrin wordt zeer goed ontvangen. Het is ook zeker een plaatje. Hij heeft hem helemaal zelf geproduceerd. Ik vind het een fantastisch album. Heel divers. We gaan de track draaien. Little Boy Lost.

0: Wouter Hamel hoorde je van zijn nieuwe plaat Lohengrin. Wat was de titel van deze track, Ruben?
1: Little Boy Lost.
0: Little Boy Lost. Mooi album heeft hij geproduceerd en in Engeland opgenomen met strijkers en een grote dure productie. En het klinkt ook echt anders dan de Benny Sings producties tot daarvoor heeft gedaan. We maken een klein bruggetje. We blijven in Nederland, maar we gaan naar een kleiner... kleinere bezetting. Namelijk naar onze trompetist trots van Nederland, Erik Vloeimans. Geweldige trompetist vind ik dat. Hij heeft al vele albums gemaakt en hij maakt elke keer weer daar weer iets nieuws van. Hij heeft dit keer iets veel kleiner gedaan dan die vorige keer. Hij deed Kite Crashing. Dat was met de Kite Man een flirt met meer pop- en hip-hop-achtige kant. Hij heeft nu een samenwerking gedaan met een toetsenist die heet Florian Weber, of pianist moet ik eigenlijk zeggen. Ze hebben samen een duo opgenomen, dat heet Live at het Concertgebouw. Het is een vreselijk mooie plaat geworden, waarvan ik twee tracks wilde gaan draaien. De eerste heet Sola di Tomba, nummer 5, en de andere heet Mine Own King Am I. Dat is volgens mij een Shakespeare-quote. Florian Weber en Erik Vloeimans.

0: Erik Vloeimans en Florian Weber. Mine Own King Am I. Shakespeare was dat. En daarvoor hoorde je een solo-track van Erik. Solo die Tromba nummer 5. En vol respect had ik geen achtergrondmuziek aangedaan. Want ja, dat paste misschien niet zo bij. Maar wel weer bij het volgende.
1: Ja, we gaan nu door met het nieuwe album van de cover story van de Jazzism deze maand is Candy Diva Dulver, staat er zelfs op.
0: Candy heeft een nieuw album,
1: Candy
0: eindelijk.
1: Heeft een nieuw album, die heet Crazy. Ze zocht al een tijdje naar een nieuwe te gekke producer. Die heeft ze gevonden in Prince Board. Hij heet wederom Prince, maar het is een andere Prince.
0: Maar dat is de producer van Black Eyed Peas, zegt men. Maar dat is hij toch helemaal niet?
1: Nee, hij is wel de musical director live van de Black Eyed Peas. Dus hij zit helemaal in de Black Eyed Peas scene, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En ik moet je zeggen, hij heeft ook wel precies die sound en weet precies hoe hij dat moet maken. Want,
0: sound van Will.i.am.
1: Ja, en de ideeën ook, vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bed. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar, de gitarist.
0: Ja.
1: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Bed. En ik wil nu de track draaien, Good Music. Hier is Candy Dulver.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek, van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat onder andere een recensie in. En ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me. Maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropool Orkest.
0: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
1: Ongelooflijk. Dat dat op Nederland 1 staat, dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten. Veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien herken je de achtergrondtune, die heet Red Alert. 1998 was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropoolorkest en op plaat gezet met Basement Jacks. Dat gaan we draaien. Alvorens om nog even te benoemen dat dit alweer het laatste stuk is. En dat we volgende week dinsdagavond weer terug zijn met een nieuwe Jazz Radio. Jazz Not Jazz Radio. Heb je wensen of vragen? Mail dan met jazznotjazz@concertzender.nl. Ook voor het antwoord op de kraak- en smaakvraag als je daar naar het concert wil en Ruben van Roon wil ontmoeten. Bij concertzender.nl kan je sowieso nog meer uitzendingen van vroeger beluisteren dan wel downloaden op je iPod. We gaan de laatste track draaien van vanavond en die heet If I Ever Recover.

Met Jimmy Forrest zijn we aan het einde gekomen van deze Groove and Grease. Het afsluitende deel 3 dus van Very Tenor Sexy. Een serie samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wibout Burkens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen.

van het Jazzland label Bugge Wesseltof. Hij heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bildenark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltof. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen leven is gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Hendrik Schwartz met Buggewetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Wie ervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Hendrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Buggewetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbrick, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002, Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit de ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Zwarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was het geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon...
1: Dat is los.
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met de Toki Monsta. En klopt. Die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet hij. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu-disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzes. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzes te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzes One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt. En een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzes, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama.

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit L.A. Ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt, een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap,
1: ja,
0: is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Nils Petter Mulvar van zijn nieuwe plaat Baboon Moon. Wat een mooie track. Mercury Heart heet dat. Voordat we de laatste track gaan draaien, is het alweer tijd voor de afkondiging. Want het is alweer het laatste nummer. We hebben nog een paar minuten. Dit was weer Jazz Not Jazz Radio met op de microfoons Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burks. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism werd dit programma samengesteld. Je kan het ook downloaden op vanaf concertzender.nl. Oude uitzendingen kan je daar beluisteren. Of volgende week dinsdagavond om 11 uur zijn we er weer. Heb je wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. Ruben, wat wordt de laatste track?
1: Ja, we zijn begonnen met een singer-songwriter. Ik denk dat het ook mooi is om af te sluiten met een singer-songwriter. Van het laatste album van Bon Iver is hier Holocene.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond een eenmalige aflevering over het kwartet dat organist Brother Jack McDuff leidde van de lente in 1963 tot de herfst van 1965. Het kwartet bestond naast McDuff uit tenorsaxofonist Red Holloway, gitarist George Benson en drummer Joe Dukes. Je hoorde Hallelujah Time van het gelijknamige album op Prestige. Het album is er één uit de serie uitgaven, bestaande uit restmateriaal en is uitgegeven in 1967, nadat de groep alweer een poos was ontbonden. Het was bij labels als Prestige gebruikelijk dat het nog geld wilde verdienen, terwijl de artiesten allang elders vertoefden. McDuff stond in 1967 inmiddels onder contract bij Atlantic. Jack McDuff, geboren in Champaign, Illinois in 1926 en overleden in 2001, was sinds 1960 een van de populairste jazzorganisten. Bij weinigen is de invloed van de muziek uit de Zwarte Kerk op het spel zo doordringend aanwezig als bij McDuff. In 1963 vormde McDuff een bijzonder pittige groep.

Holloway, geboren in 1927 in Helena, Arkansas en overleden in 2012, had veel ervaring opgedaan in zowel swing, moderne jazz en rhythm and blues. Hij speelde onder andere met Dexter Gordon, Ben Webster, Sonny Stitt, Lionel Hampton, Lloyd Price, Bobby Bland en B.B. King. George Benson, geboren in Pittsburgh, Pennsylvania in 1943, was wat gitaarmagiërs betreft de new kid on the block. Benson, later wereldberoemd als smooth jazz artiest, was in 1963 een vingervlugge gitarist met een ruig rhythm en blues randje. Benson was nog maar een paar jaar met moderne jazz bezig, onder andere onder invloed van zijn voorganger in McDuff's groep Grant Green. Joe Dukes, geboren in Memphis, Tennessee in 1937 en overleden in 1992, maakte een naam bij McDuff en speelde vervolgens in de groepen van Ray Charles, saxofonist Hank Crawford en organist Lonnie Smith. U hoort eerst Scufflin van Silk and Soul, opgenomen in juli 1964. En als laatste in dit blok Hippie Dip van het album Hot Barbecue, opgenomen op 19 oktober 1964. Een mid-tempo groove met een aanstekelijke melodielijn.

Je hoort het Brother Jack McDuff Quartet met Scuffling en Hippie Dip. Omdat het kwartet populair was, leek het McDuff en de baas van het prestige label Bob Weinstock een goed idee om de leden van de groep een soloalbum op te laten nemen met medewerking van de gehele groep. En zo ging het ook. George Benson nam de New Bass Guitar of George Benson op, waar drummer Joe Dukes overigens op ontbrak en de honneurs werden waargenomen door Montego Joe. Red Holloway werd vertegenwoordigd met het album Cooking Together, opgenomen op 6 februari 1964. En van Joe Dukes verscheen in 1964 The Soulful Drums of Joe Dukes. Dukes was een invloedrijke soul jazz drummer en een essentiële factor in het succes van het McDuff Quartet. Dukes gebruikt een gruizige backbeat, speelt geen willekeurige fills, maar stemt accenten af op het spel van de organist. Hij dirigeert met precisie de schemaatjes, turnarounds en shout choruses. En dit alles gebeurt met de levendige dynamiek van rhythm en blues. Van Joe Dukes hoort u nu My Three Sons. De tune is geschreven door McDuff en wie die drie zonen zijn, dat laat zich raden. En daarna draaien we Red Holloway met Shout Brother.

Dat was saxofonist Red Holloway met Shout Brother. En daarvoor hoorde u drummer Joe Dukes met My Three Sons. Het MacDuff Quartet maakte in december 1963 en februari en juni 1964 twee albums waarbij het uitgebreid werd tot Big Band, Prelude en The Dynamic MacDuff, met arrangementen van Benny Golson. Prestige ging hier in de tweestrijd aan met Verve, die met Jimmy Smith, de pionier van moderne organ jazz, inmiddels het big band album Any Number Can Win had gemaakt. U hoort hier MacDuff's Kettle of Fish van het album Prelude. En vermoedelijk was de Prelude LP een stimulans voor Smith om het gaspedaal wat harder in te trappen, want Smith kwam een poosje later met zijn tot dan toe meest geslaagde big band album The Cat.